0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes
2: op Haarlem 105. 5 oktober
4: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
5: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
6: Dit is 105. Het is 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: 105.
6: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de twee 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna €4.900 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer, droog en regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Een hele goede morgen, Haarlemmers. Dit is vandaag de dag, je ochtendshow, tot 10 uur.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker. Het wordt een mooie dag, dus dan moet je er gewoon vroeg uit. Van de hele dag genieten. Ik ga je straks een weerbericht geven. Het is een brand new day.

precies 7:05. Een hele goede morgen. Dit is vandaag de dag, jouw ochtendshow op Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en misschien ook wel een beetje Zandvoort er toch bij. Wat gaan we doen? De komende 3 uur zijn we bij je. Tot 10 uur elke werkdag van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Gisteren beet hij het spits af. Natuurlijk de maandag presentator van dienst, mag ik wel zeggen. Bob Evers natuurlijk. Vandaag ben ik dat. Morgen zit hier, jazeker, Pedro van Looijen op zijn vaste woensdag. En donderdag is dat natuurlijk weer maar niet over Amersfoort. En vrijdag ben ik er weer. Maar we zitten pas bij de dinsdag. De dinsdag, de 29e september. De laatste dinsdag van deze maand, om het zo maar te zeggen. Wat gaan we doen? Dat zei ik al straks om 7:30. Natuurlijk het Haarlem 105 nieuws met onze vaste nieuwslezeres van de dag, Tessa Bosma. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Je kunt vuurwerk inleveren donderdag zonder dat je een boete krijgt. En Tessa gaat vertellen waar precies en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nou, dat is helemaal mooi. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. En welke toekomst? Blijf luisteren om 7:30. En hoeveel lopers deden er nou mee aan de Haarlemse, de 40e editie van de Halve van Haarlem? Ook daar gaat Tessa je vertellen hoeveel dat waren. Dat waren er best behoorlijk wat. En het Frans Hals Museum gaat weer een hele mooie tentoonstelling laten zien. En wat dat precies is, ook dat vertelt Tessa. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Waarom dat precies is? Ik zou zeggen, luister straks om 7:30. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. De Hoge Raad, het hoogste rechtcollege in Nederland, doet uitspraak tegen de vierenswaarheid voorman Willem Engel. Hij is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in de coronatijd. De advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak deels opnieuw moet worden behandeld. Dat gaat allemaal weer tijd en kosten met zich meebrengen. En de Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Het gaat weer eens over Schiphol. Minister Karmans van de Infrastructuur en van de VVD wil dat de nieuwe regels in november ingaan. En uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal, misschien weet je het nog, jaren geleden, overhandigen een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd en welke rol het schandaal heeft gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Ja, dat wordt een interessant onderwerp, om het zo maar te zeggen. Dat alles. Ja, we gaan richting de lekkere muziek. Straks krijg je van mij het weerbericht. De zwembroek kan weer uit de kast. Of de bikini, dat mag ook. Of het badpak. Want het wordt mooi weer vanmiddag. Maar het duurt nog wel even voordat het zonnetje echt lekker doorkomt. Maar ik ga het je straks vertellen. We kijken even naar de verkeersinformatie. Op dit ogenblik 37 files met 176 kilometer. Maar het is door heel Nederland. En in Noord-Holland valt het eigenlijk wel heel erg mee. En we draaien lekkere muziek voor je. En dit is een lekker nummer om mee wakker te worden, toch? Een hele grote jongen in Amerika. Chris Stapleton. Bekend van zijn country muziek. En dit is gewoon een lekkere opening van het eerste uur van vandaag de dag. Think I'm in love with you. Kijk eens links of rechts van je.

heb ik nog niet te veel gezegd, hè? Om lekker wakker bij te worden, je even uit te rukken. Je luistert naar de ochtendshow vandaag, de dag op de dinsdag, de 29 september. Morgen de laatste septemberdag en dan gaan we oktober in. En dat betekent herfst, maar vandaag zeker nog niet. Ik ga je zo het weerbericht geven. Wat kun je verwachten in en om Haarlem? Chris Stapleton op jouw radio. Het is een hele grote jongen in Amerika, vertelde ik al. Zo groot dat Ram, je weet van die grote trucks, een specifieke Ram voor hem gebouwd hebben. En hij maakte het nummer I'm a Ram. Het weerbericht, 16 graden als je vanochtend opgestaan bent. Dat is nog redelijk fris, maar het gaat wat worden. We krijgen misschien nog een beetje regen, 10% regenkans om 8 uur. Overigens, het heeft vannacht behoorlijk geregend. Ik kwam hier net de zeilweg oprijden, echt hele grote plassen. Wanneer gaat het nu zonnig worden? Ja, dat duurt wel even. Dat is rond 1 uur gaat het zonnetje doorbreken. Voorlopig is het nog even zwaar bewolkt. En dan gaat het richting 4 uur 25 graden worden. En dan kun je gewoon lekker op het terras zitten. Of in je tuin, of waar je ook maar wil. We houden het nog even rustig. Want misschien ben je nog wel aan het uittrekken. Die prachtige film. Philadelphia. Een Oscar voor Tom Hanks. Als de aan AIDS leidende advocaat. Samen met Denzel Washington. En ook Bruce Springsteen kreeg een Oscar. Voor dit nummer. Wat hij schreef. The Streets of Philadelphia, 13 over 7.

0: als je deze film nog niet gezien hebt, moet je hem echt zien. Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen maakt het nummer voor de gelijknamige film. Ja, een hele goede morgen. We hebben het Haarlemsdagblad van dinsdag de 29 september opengeslagen. En we komen dan tegen natuurlijk de Haarlemse 100, weet je het nog? Wat vind jij de leukste plek in Haarlem? Hè? De beste koffie of welke wandeling heb je gemaakt? En dan kun je elke week aan de redactie van het Haarlemsdagblad inzenden. En deze week zijn er 5 favorieten uitgekozen. En ik neem je even mee. Het Verwij Museum. Elke Haarlemmer moet dit museum een keer of liefst vaker hebben bezocht. Heb ik dat bezocht? Nee, geef ik toe. Dus misschien moet ik het op het lijstje zetten. Het is een onderschat museum dat heel veel vertelt over de geschiedenis van Haarlem. Je volgt een boeiende reis door de geschiedenis van de stad en daarmee is de tentoonstelling een soort Haarlemse 100 in museumvorm. Heel wat leuk. Als tweede, het strand. Ja, of je nou naar Bloemendaal of Zandvoort gaat, je zit natuurlijk dicht bij het strand als je in Haarlem woont. En je kunt bovendien naar het strand lopen. We raden iedereen aan om dat gewoon een keertje te doen. Zegt het Haarlem dan wat. En dan hebben we de pletterij. Wat ons betreft zegt het Haarlemse Blad een uitermate geslaagde transformatie van fabriekspand tot debatcentrum waarmee Haarlem aantoont dat het een grote stad is. Dat is zeker. Het is landelijk een van de meest vooraanstaande jazzpodia geworden. Waar de bekendere podia al jaren gestopt zijn met daadwerkelijk experimentele en uitdagende muziek te programmeren, weet de pletterij internationale jazz en impro-grootheden zoals John Butcher, Ken van der Mark en Han Benink. Als je een beetje jazz fanaat bent, weet je waar ik het over heb. Meer dan een boekenwinkel. Als je hier bent, moet je je beheersen om niet te veel boeken te kopen. Waar hebben we het over? Boekhandel De Vries van Stockholm. Jazeker. Leuk om dat uitgekozen. En ja, hij ontbreekt zeker niet. Elke Haarlemmer kent het. De Jopenkerk. Het is niet normaal dat je een brouwerij in je stad hebt die een verlopen kerk heeft omgebouwd tot een horecaspot. Want het is er altijd druk. Aan de lopende band topbier in allerlei... Topbier, niet hier. Topbier in allerlei stijlen. Ik drink geen bier, dus misschien is dat wel de reden. Doe je ook mee, dat kan nog steeds. Klik, ga even kijken op haarlemsdagblad.nl. Want je kunt daar gewoon op de website klikken. En dan kun je jouw favoriete Haarlemse plekken. En dan komt die misschien wel in die Haarlemse top 100.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dat is een leuk initiatief, toch? Deze dame komt uit Amerika. Blue the Tiger. En ze voelt zich goed. Feel good. Onderscheidende muziek op Haarlem 105.

0: Ja, ik probeer een beetje achter de echte naam van deze dame te komen. Ze is in ieder geval 28 jaar. Ze komt uit New York. En ze treedt op 8 oktober in Orlando en 9 oktober in Miami en 10 oktober in Tampa. Mocht je daar in de buurt zijn, Blue the Tear and Feel Good. Ja, en dat Haarlems Dagblad poneert, zoals dat zo mooi heet, een stelling. En wat vind je daarvan? Dat mag je laten weten. Ja, en na 2 jaar wachten nadert nu de ontknoping. We hebben het over het Spaarne-gasthuis, de concentratie. Het bestuurder van de ziekenhuisorganisatie Spaarne-gasthuis gaat namelijk bepalen of de belangrijkste zorg in Haarlem of in Hoofddorp geleverd wordt. In welke stad moet volgens jou een 24-uurs ziekenhuis overblijven? Je kunt daar aan meedoen door naar het haarlemsdagblad.nl te gaan en op start te drukken en dan kun je je stem laten horen.
1: Dit is Haarlem.
0: John Mayer. Soms is in je eentje best wel gezellig. Perfect Lonely. Ik ben toch graag samen met iemand. Dat is persoonlijk. 9:30. Vandaag de ochtendshow op Haarlem 105. Fijn dat je luistert.

0: John Mayer. Perfectly Lonely. 5:30 op jouw radio. En het is in de Noord-Hollandse regio nog heerlijk rustig op de weg. Dus misschien is het moment om de weg op te gaan. Problemen rond Utrecht, Rotterdam, maar niet in Noord-Holland. Ik heb muziek uit je buurt voor je klaarleggen. Ook zo'n vast item bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Denise van Donselaar, geboren en getogen in Haarlem.

onder de artiestennaam Denis. Ze bracht twee albums uit. Her Name is Denis uit 2007. En daar komt ook dit nummer vandaan. Today. En in 2010 bracht ze het album Blond uit. Maar daarna is het stil geworden. Denise van Donselaar. Muziek uit je buurt.

0: Een blik op de klok geeft ons aan dat Tessa Bosma zit klaar. Elk uur rond de klok van half hebben wij het Haarlem 105 nieuws. Het nieuws uit je eigen regio, uit je eigen stad. En dat doen we elk uur. Vandaag hoor je Tessa Bosma. Om 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Kortom, tijd voor Tessa Bosma. Maar eerst even dit.
1: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen.
3: Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8:00 ochtends en 17:30 middags op de parkeerplaats. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de 2 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de 2 schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Vroeg op. Met Rob Jonker.

Ze is nog nooit zo populair geweest. De overleden Dolly Parton. Ja, op dit ogenblik in het nieuws vanwege haar erfenis. Er zijn allerlei problemen in de familie. Nou, laten wij ons maar richten op de muziek. Wat mooie muziek heeft ze gemaakt. Meer dan 1000 nummers heeft ze zelf geschreven. En dit is er een van You Are.

0: zes over half acht op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105, de ochtendshow. Vandaag de dag en we openen het Haarlemsdagblad. En daar komt Heemstede naar boven drijven. Want we zijn natuurlijk ook er voor Heemstede, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, lokale center. Abortuskliniek Bloemenhoven had maandag weer de ogen van de voorbijgangers op zich gericht. En dan denk je, oh god, zijn er weer demonstranten die tegen abortus zijn? Nee, nee. Er was een spandoek met de tekst Save Abortion Day. Dat medewerkers zelf hadden opgehangen. De actie valt namelijk samen met de International Save Abortion Day, die jaarlijks op 28 september plaatsvindt. Wist je dat? Ik niet. Op die dag wordt wereldwijd het belang van het recht op veilige abortuszorg onder de aandacht gebracht. Bloemenhoven-directeur Femke van Straten zegt daarover: we worden in de kliniek dagelijks geconfronteerd met vrouwen uit het buitenland. Ze hebben daar namelijk niet de rechten die wij in Nederland hebben. Zolang ze bij ons komen, is veilige abortuszorg nog niet overal op orde. En ook in Den Haag stond abortus maandag op de agenda. Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO diende namelijk een initiatiefwetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Daar staat het namelijk nog steeds in. Volgens voorstanders van de wetswijziging houdt de plaats van abortus in het strafrecht het beeld in stand dat mensen die abortuszorg nodig hebben of verlenen iets verkeerds doen. Nou, Save Abortion Day, zet hem voor volgend jaar in je agenda. Op de 28 september bij de abortuskliniek Bloemenhoven stond een prachtig mooi spandoek.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Elton John. Met die mooie film Rocketman. En dan eindigt hij met dit nummer. I'm Still Standing.

is er gelukkig nog steeds hoor. Elton John. Een maandje of wat geleden zag ik die mooie film Rocketman. Absoluut een aanrader. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Wat gaat er gebeuren in Haarlem? Tien over 7:30. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het weerbericht op dit ogenblik 16 graden in Haarlem. En als ik kijk naar de weersverwachtingen, ja, dan is er nog zo'n 10 tot 15% kans de komende paar uren tot ongeveer bij regendruppeltjes. Windvlagen tot ongeveer zo'n 26 km per uur. Maar het wordt wel 25 graden. Wat? Ja, het wordt 25 graden. Maar vanaf 1 uur gaat die zon pas schijnen. En vanaf 2 uur is het al 23. En om 4 uur is het 25 graden. Dat betekent dat je vanmiddag ergens gewoon heerlijk op het terrasje kunt gaan zitten? Of ga je misschien wel naar het strand? Het zou misschien wel eens de laatste mogelijkheid kunnen zijn. Rigiera! En laten we naar het strand gaan. Vamos a la playa.

0: dan denk je, dat zijn natuurlijk Spanjaarden. Nou, vergeet het maar. Italiaans muziekduo. Opgericht door Stefano Ricci en Stefano Rota. Ja, het was wat zin in neem, zou ik bijna zeggen. We hebben wat verkeersinformatie. 107 files met 521 kilometer. En ook de Noord-Hollandse regio krijgt zijn deel. De A7 Den Hoever-Zaanstad bij Wochnum, Purmerend Noord sta je 14 minuten vast. Over 6 kilometer stilstaand verkeer. Je zal er maar in staan. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk knooppunt Rotterpolderplein. 4 minuten met 6 kilometer. Heb ik nog meer voor je? Ik scroll even naar beneden om hoe het met de B-wegen zit. En dan moet ik altijd even al die gele B-wegen, als je de website van het ANWB, maar daar is het rustig. Twee problemen, sterkte alvast.
1: Dit

Thelma Houston op je radio. Dat is een tijdje geleden. Van Young Cannibals bezong het ook al. Maar zij deed het origineel. Don't leave me this way. 14 voor 8.

0: dit soort muziek tref je aan op de donderdagavond. Dan heb ik het over de Disco Train met Remco Lanting. Tussen 9 en 11 uur 's avonds. Slaat die tv eens lekker uit. Doe de stoelen en de tafel aan de kant. En laat je meevoeren met de Disco Train. Disco, zo aan de vank van de bovenste plank. Tell me Houston, don't leave me this way. Dat doen we zeker niet. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We gaan door tot 10 uur. We maakten je vanochtend wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten misschien ook wel even aan je ontbijttafel. En misschien reis je wel een stukje met ons mee. Want via haarlem105.nl, onze website, kun je ons live streamen. Klik op radio. En dan heb je hem, hè? Ja, zeker. Ja, voor de tweede keer binnen een paar maanden tijd dreigt jongerenorganisatie Hattrick op straat te komen. Zo vertelt het Haarlems Dagblad. Dat blijkt uit de raadsvragen van PRO en het CDA. Hattrick zelf bevestigt de financiële moeilijkheden. Hattrick probeert kwetsbare jongeren vooruit te helpen in het leven. En doet dat momenteel vanaf hun anti-kraakpand TP2 in Molenwijk. Na enkele jaren uitstel moet de stichting daar in juni 2027, volgend jaar dus echt uit, een nieuw onderkomen werd in oktober 2025 al gevonden. Het voormalige bankfiliaal van de SNS in winkelcentrum Schalkwijk. Dus dat is er. Wat is dan het probleem? Nou, dit pand is echt volledig kaal opgeleverd aan Hattrick. En voor de inrichting heeft de stichting zelf onvoldoende geld. Directeur Mohamed El Masmaai heeft voor steun aangeklopt bij de gemeente, maar die krijgt nul op request. De reden daarvoor is financieel van aard. Hattrick wordt namelijk ingeschakeld door de gemeentelijke welzijnsorganisatie Buurt en heeft dus geen directe relatie met de gemeente Haarlem. Daardoor zou een directe investering in de locatie van een onderaannemer niet passen binnen de huidige rolverdeling. Zo heeft de gemeente aan PRO-raadsleden Palwasha Hamzat en Sidney Visser en CDA-raadslid Mostafa El Aichi laten weten. Ja, dat klinkt allemaal als regeltjes. Maar goed, de drie raadsleden willen dat Hattrick hun jongerenwerk kunnen voortzetten met passende huisvesting, laten ze weten in schriftelijke vragen. Ja, dan is het maar even wachten wat er gaat gebeuren. Wethouder Verloenen moet binnen een maand deze vragen beantwoorden en we houden het in de gaten.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Alex Warren, Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: wil dat hij het nummer heeft geschreven toen hij geen onderhak had. Hij woonde en sliep in een auto. Nou, dat is gelukkig allemaal anders geworden met hem. Je kent hem ook van Fever Dream, die draaien we ook wel eens. Maar dit is zijn eerste hit, Ordinary.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Ja, ik hoop dat je er geen last van hebt. Insomnia. Dat is slapeloosheid. Richting het nieuws van 8 uur. Hier is Faithless. I never sleep.

een beetje psychedelische muziek. Van Faithless. De Britse Dance Act. En dit nummer heet Insomnia. Oftewel slapeloosheid. En die komt uit 1996. En met deze muziek gaan we er even een paar minuten uit. Voor het nieuws. En dan zijn we zo weer bij je terug. Na 8 uur. Met lokaal nieuws, weer verkeer en nog

0: meegetuned op Haarlem 105. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Queer
3: Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
2: Queer Vibes
3: op Haarlem 105. 5 oktober
4: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
3: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
5: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
6: Dit is 105. Het is 8 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
8: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
7: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wognum en Afrit Averhoorn 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum. 10 minuten vertraging bij Knoopend Rijnsweer. 10 minuten ook op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Neder-Horstenberg en Loedersloot. En veel vertraging op de N242 vanochtend midden meer richting Alkmaar tussen industrieterrein Zandhorst en Omval, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen Haarlem. Vandaag de dag, de ochtendshow. De tweede uur.
10: 105. Goedemorgen.
0: Ja, misschien word je net wakker, gaat je wekkerradio af. Dan heb ik een beetje Healing House voor je. Lincoln Jasser opent de tweede uur met Back to Love.

opening van een tweede uur. Met Healing House. Lincoln Jetter heet hij. We draaien hem regelmatig bij Haarlem 105. Is het lekker wakker worden of niet? 6 over 8.

0: Ja, een hele goede morgen. 2 uur vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen maandag en vrijdag. Gisteren beet hij het spits af tussen 7 en 10. Dan heb ik het natuurlijk over Bob Evers, mijn zeer gewaardeerde collega. Morgen zit hier Pedro van Looy in Studio 1, live aan de Zijdegezelweg. Donderdag is de Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik er weer. Maar we zijn er ook in het weekend, jazeker. Op zaterdag Bob Evers tussen 7 en 9 en op zondag Ron Anbeek. En zo vullen we 7 dagen per week jouw ochtendshow. En dat doen we graag en met genoegen. Wat gaan wij in de 2e uur doen? Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, jazeker, de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Je kunt vuurwerk inleveren donderdag. En hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat, ze gaat het vertellen. Maar je krijgt geen boete. Dat is wel een heel positief verhaal. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein, dat wordt een nieuwe toekomst. En wat dat precies is? Luister om 8:30. Tessa vertelt het je. En hoeveel hardlopers deden mee aan de halve van Haarlem? Het afgelopen weekend, de 40ste editie. Het waren er best wat, als ik het zie. Maar zij gaat het vertellen. En het Frans Hals Museum gaat weer iets doen. Een prachtige tentoonstelling. En welke tentoonstelling dat is en waarom en hoe of wat. Ze vertelt het je straks om 8:30. Kom je Tessa Bosma tegen. Kijk eens aan. Ja, we hebben het Hamersdam wat opengeslagen. En er zijn weer interessante items die ik zeker met je ga delen. Problemen bij de Molenplas, de parkeerplaats. Daar zijn nogal blerende auto's, speakers en dealende jongeren drugsoverlast. En hoe zit het met het verhaal van Hattrick, het jongerenorganisatie? Daar gaat het niet goed mee. Financiële problemen. En Kennemerland, jazeker, Kennemerland iets boven het landelijk gemiddelde met het Rijksvaccinatieprogramma. En ja, natuurlijk, de Haarlemse 100. Je kent het, je kunt er zelf aan meedoen via haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100. En de Haarlemsdagblad heeft de eerste 5 uitgekozen van alle inzendingen. En ik ga dat met je delen. Moet het Spaarnerhuis Gasthuis zich concentreren in Hoofddorp of Haarlem? Dat is eigenlijk de stelling van de dag. En daar kun je ook op reageren. En krijgt er bijna trek van. Maar de Michelin-gids heeft Brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat onderscheiden met een biep gourmand. Ik ga je vertellen hoe of wat. En het is gisteren was het Safe Abortion Day. En de Bloemenhovenkliniek in Heemstede deed daar aan mee. Dat was wat er allemaal in het Haarlemsdagblad staat. Er staat nog heel veel meer. Maar dit zijn de zaken die ik eruit gepakt heb. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ons hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, doet uitspraak in de zaak tegen viruswaarheid voorman Willem Engel. Hij is in hoge beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in coronatijd. Maar de advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak deels opnieuw moet worden behandeld. Dan zou die dus terugverwezen worden naar een ander gerechtshof. Ja, de Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast. Oh ja, ja, rond Schiphol. Minister Karremans, hij is verantwoordelijk voor infrastructuur VVD van de VVD. Hij dus wil dat de nieuwe regels in november al ingaan. Dat snel. En uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal overhandigen een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer vandaag. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd en welke rol het schandaal heeft gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Dat blijft maar doorgaan. Ja, ja, heel vervelend voor die mensen natuurlijk. Dat alles gaan wij doen. Dit hele uur, straks nogmaals om 8:30 kom je haar tegen, Tessa Bosma. We kijken zo even naar het weerbericht. Het wordt een prachtig dag, maar pas later in de middag komt die zon door in Haarlem. En we kijken natuurlijk even naar de files. Wat is er allemaal in en om rond Noord-Holland? Zijn er problemen? We gaan het je vertellen.
1: Vroeg op, met Rob Jonker.
0: Lekker vroeg op. Vanaf 7 uur zijn we er al bij. En dit is Queen, met You're My Best Friend.

Ja, Memory Lane, hoor. Ik kocht dat singeltje. Dat was het eerste nummer dat ik van Queen kende. Maar zeker niet de allereerste hit. Kill Queen, weet je toch? Want dit is You're My Best Friend. Je krijgt zo het weerbericht van mij.

0: Het weerbericht van dinsdag 29 september. En dat belooft een hele mooie dag te worden. Maar dat duurt nog wel even. Op dit ogenblik 16 graden in Haarlem. Met windvlagen van 25 kilometer. Het is nog zwaar bewolkt. Ja, het is niet anders. En sterker nog, er kan misschien nog wel hier daar wat regen uitvallen. Maar die zon komt eraan. Straks om 1 uur gaat de zon verschijnen. En vanaf 2 uur is het al 23 graden. En om 4 uur 25 graden. En dat betekent het eind van de middag gewoon even een heerlijk terrasje opzoeken.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Jelly Roll uit de film Goat, Greatest of All Times. I'm good.

wel gelijk hoor, Jelly Roll. What a beautiful day. Op dit ogenblik nog zwaar bewolkt in Haarlem, maar vanmiddag kan je de terras opzoeken. Misschien ga je nog wel even naar het strand. 25 graden aan het eind van de middag. I'm good. Dat zou ik ook zeggen. 16 over 8. Ik heb van mij zo de verkeersinformatie.

Ja, de verkeersinformatie is iets minder goed. 123 files met 594 kilometer. Maar dat is door heel Nederland, hè. Schrik niet. We gaan de belangrijkste in de Noord-Hollandse regio. Het zijn er niet zoveel, maar het zijn er wel een paar. De A4, Schiphol richting knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je 5 minuten vast met 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat is niet leuk. De A9, daar hebben we Diemen richting Amstelveen. Bij knooppunt Holendrecht Amstelveen. 3 minuten met 3 kilometer. De A9 verderop, Badhoevedorp Amstelveen Stadshart. Een bekende 3 minuten met 3 kilometer. Ook daar dus wel wat problemen. Hebben we dan nog wat B-wegen? Jazeker, hoog in het noorden, Heerhugowaard industriegebied Boeklemeer. Daar heb je 4 minuten met 4 kilometer op de N242. Sterkt allemaal.

voor alles de eerste keer. En de script bezingt het. Voor de first time. 8:59. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De ochtendshow vandaag de dag. En vandaag de dag is het dinsdag 29 september. Het is meteen de laatste dinsdag in september. We gaan naar oktober. En het zal dus herfstig kunnen worden, maar vandaag zeker nog niet.

Ja, ik blader het Haarlemsblad wat open. Een groep van 65 omwonenden van de Molenplas in Haarlem, die zijn het zat. Al jarenlang hebben ze met name in de zomermaanden te maken met flinke geluids- en drugsoverlast vanaf de parkeerplaats aan het Waardmolenpad. Misschien ken je het wel als je in de Molenplas of in de buurt woont. Groepen vol overlast veroorzaken gebruiken die asfaltstrook om keihard muziek te draaien, te ruzieën, te drinken en te schreeuwen. Soms wel tot 5 uur 's nachts en dat weekenden achter elkaar. Ja, dat is heel erg vervelend. En zo vervelend dat het al jarenlang blijkt te bestaan. En radio-installaties worden aangezet. Keiharde muziek. Ze drinken, ze barbecuen, ze ruzieën, ze voetballen. En dan kopen ze ook nog een voorraadje drugs. Kortom, heel vervelend. De omwonenden hebben dit probleem al middels 20 jaar. Mijn kinderen worden 's nachts wakker van, zegt zo een van de bewoners. Dan zijn ze niet stil te krijgen. Maar als ze uiteindelijk slapen, dan schrikken ze even later weer wakker. En ja, kun je de politie bellen? Ja, dat kan dan wel, maar die moeten eerst een waarschuwing geven. Vertrekken dan en dan gaat het verhaal weer verder. Ja, eigenlijk wilden de omwoners nu actie dat er een slagboom gaat komen, waardoor er geen auto's meer kunnen parkeren op dat stuk asfalt. Probleem daarbij het Waardmolenpad is dat er ook nog veel jongeren op vetbikes aanwezig zijn. Kortom, het is niet hoopvol. Nou, de bewoners hebben natuurlijk een petitie gemaakt en die werd aan burgemeester Wiene, aan Jos Wiene aangeboden afgelopen donderdag. En ja, zijn eerste reactie was meteen, overlast zoals bij het Waardmolenpad niet zomaar is op te lossen. We kennen de situatie, dit zijn lastige problemen, want mensen mogen zich vrij bewegen waar ze willen. En ja, dus de vraag is, komt er nou echt een oplossing voor het Waardmolenpad en de onrust daar? Zomber. Saint Michael Bulls. My body isn't ready. En hij heeft er een grote hit mee.

Hij heet Somber. Ja, zo heet hij natuurlijk niet echt. Maar het zijn die initialen van zijn hele naam. Shane Michael Bruce. S en B. My body isn't ready. Nou, hopelijk is jouw lichaam wel een beetje klaar voor deze heerlijke dinsdag. De 29e september gaan we nog een stukje zomer genieten. Vanmiddag rond een uur of vier is het zo'n 25 graden in Haarlem. Fighting Love, Mark Knight en Mark Dudross. Richting het Haarlem 105 nieuws.

0: Ja, ze zit al klaar op haar zolderkamertje. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. We kijken op de klok en het is tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst dit even.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna €4.900 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat 3 kilometer file tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert 7 kilometer file. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma. Voor het Haarlem 105 nieuws. Ik kom jou straks weer tegen om 9:30. Allemaal kwetsbaar. Een van de mooiste nummers van Sting vind ik het persoonlijk, maar daar mag je natuurlijk altijd over reden twisten met elkaar. Fragile. 8:45 op jouw lokale zender Haarlem 105. De ochtendshow. Maak je misschien nu al wakker met dit hele mooie nummer. Blijf lekker luisteren. We zijn er tot 10:00.

0: afgelopen week was Sting weer in Nederland. Met de musical The Lost Ship. Wat een mooi nummer. Fragile, kwetsbaar. Bijna 7:30. En we wachten op dat mooie pingetje. Daar komt hij. Fragile, jazeker. Mooi. Wat is het beste café van Haarlem en welk schilderij moet je hebben gezien? Of waar drink je de beste koffie? We hebben het over de Haarlemse 100, weet je het nog? Je kon meedoen en jouw inzendingen insturen naar het Haarlemse Dagblad over de mooiste 100 plekken waar je zou moeten zijn of de dingen die je kunt doen. Haarlemsdagblad.nl, Haarlemse 100, dat kan nog steeds. En de afgelopen week is er behoorlijk gereageerd en er zijn er 5 uitgekozen door het Haarlemse Dagblad. En ik ga je ze alle 5 vertellen. Het Verwijmuseum, elk Haarlemmer, die moet hier een kind naartoe, vindt het Haarlemsdagblad. Het is een onderschat museum dat heel veel vertelt over de geschiedenis van Haarlem. Je volgt een boeiende reis door de geschiedenis van de stad. De tweede, het strand. Want ja, je zit natuurlijk dichtbij het strand. Of het nou Bloemendaal of Zandvoort is, je zit er dichtbij. En je kunt het hele seizoen door naar het strand. De pletterij wordt ook genoemd een uitermate geslaagde transformatie van fabriekspand tot debatcentrum. En er wordt ook behoorlijk wat gebruik gemaakt van jazz. Podia, de pletterij, internationale jazz en impro-grootheden zoals John Butcher, Ken van der Mark en Han Benink. De boekhandel De Vries van Stockholm, het is meer dan een boekhandel, want als je hier bent, moet je je beheersen om niet te veel boeken te kopen. Het personeel is uiterst vriendelijk en weet altijd te helpen aan een passend boek. Kijk, dat bedoel ik maar. En natuurlijk staat hier erin de Jopenkerk. Ooit geweest, ik drink geen bier dus, maar je hebt wel een brouwerij die in een verlopen kerk, die omgebouwd is tot een horeca-hotspot. Je moet er geweest zijn. Nogmaals, wil je meedoen aan de Haarlemse 100 en zelf je keuzes maken? Je doet dat dan via het Haarlemse Dagblad. Ja, leuk.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ook al rij je je auto, je kunt ons overal volgen. Kijk even op haarlem105.nl, onze website. John Allen, The Wolves Are Running. Om 9:30. Fijn dat je luistert.

onderscheidende muziek vind je bij Harlem 105 in de ochtendshow. Dit is dag 29 september des Heren 2026. John Allen en The Wolves Are Running.

0: wolves are running. Ja.
1: Abortuskliniek Bloemenhoven, we gaan even naar Heemstede. Die had maandag weer de ogen van voorbijgangers op zich gericht. Dan zul je wel denken, oh, dat zijn waarschijnlijk weer demonstranten tegen abortus. Nee, nee, zeker niet. Er was een spandoek met de tekst 7 Abortion Day, dat medewerkers zelf hadden opgehangen. De actie valt namelijk samen met de International 7 Abortion Day, die jaarlijks op 28 september plaatsvindt. Zet hem maar in je agenda voor volgend jaar. Op die dag wordt namelijk wereldwijd het belang van het recht op veilige abortuszorg onder de aandacht gebracht. Bloemenhoven-directeur Femke van Straten zegt daarover: wij worden in de kliniek dagelijks geconfronteerd met vrouwen uit het buitenland. Zij hebben daar niet de rechten die wij in Nederland hebben. Zolang ze bij ons komen, is veilige abortuszorg nog niet overal op orde. En ook in Den Haag stond abortus gisteren op de agenda. Kamerlid Lisa Vliegendhart van Pro diende namelijk een initiatiefwetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen, want er staat het namelijk nog steeds in. Volgens voorstanders van de wetswijziging houdt de plaats van abortus in het strafrechtelijk het beeld in stand dat mensen die abortuszorg nodig hebben of verlenen iets verkeerds doen. En dat is natuurlijk op zich niet zo. Er moeten wel regels zijn, dat mogen duidelijk zijn. Nou, dat spandoek, 28 september, zet het in je agenda.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

13 over half 9. Geloof je? Ja, natuurlijk. Geloof in het goede? Hier is Cher met die heerlijke lage stem.

0: is op 20 mei 80 geworden. Nou, dat is er niet aan te zien, toch? Cher. Geboren als Cheryl Sarkisian. Weet je dat ook weer? En als je ons wil bereiken, dat zijn we zeker. Via WhatsApp 06 105 105 38. Dan mag je je verzoekje indienen of alles wat je kwijt wil. Je komt live binnen in de Studio 1.
1: Dit is Haarlem 105.
0: En zo'n verzoekje krijgen van Tobias. Hij is onderweg naar zijn werk. Dankjewel voor dit verzoekje. Are you a believer, Bieber? Justin Bieber met Daisies.

daisies en ook bloemetjes, hè? Justin Bieber. En zijn volgers zijn Beliebers Biebers. Een verzoekje van Tobias. Onderweg naar zijn werk. En dat kan ook allemaal, hè? Via onze website haarlem105.nl zijn we live te streamen. En zo hoort het ook. Waar je ook maar bent in Nederland of zelfs daarbuiten. Misschien in de Caribbean, wie zal het zeggen. Heb je een verzoekje? Het kan allemaal. 06-105-105-38. En dan kom je rechtstreeks binnen. Oh, even terug in de tijd. De Time Bandits, ken je ze nog? 10 voor 9.

Organisatie Spaardengasthuis gaat bepalen of de belangrijkste zorg in Haarlem of in Hoofddorp geleverd wordt. En jij kunt daar in het Haarlemsdagblad iets over zeggen. Kijk even op haarlemsdagblad.nl. In welke stad volgens jou de 24 uur ziekenhuis moet overblijven? Is dat Haarlem of Hoofddorp? Zullen we even samen zingen?

wat zijn we zonder zang. Zoe Levi. En sneller natuurlijk. Waar gaat het over? Iets met volle overgave doen. Zelfs als je het eigenlijk best een beetje spannend vindt of niet durft.

0: luisteren naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur.
1: Wat die dag hoeft, kan eigenlijk niet
0: sturen. Een kijkje op de klok geeft ons wel aan dat we even afscheid van elkaar nemen. En dat doen we met een instrumentaal nummer. Ze zeggen dat het eigenlijk een kerstnummer is. Nou ja, nog een paar maandjes en hebben ze wel toch. Mike Oldfield, hij bespeelt alles. Elk instrument wat je hoort. In Dulce's Jubilo. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Vandaag de dag gaat nog een uurtje door. Dus hopelijk zo na het nieuws ben je nog steeds bij ons. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
4: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
3: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
5: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
3: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een hele goede morgen, Haarlem en omstreken. Het derde uur vandaag de dag. De ochtendshow.
7: Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Dat is lekker wakker worden. Of misschien ben je er lang uit en ben je onderweg. Ook dan is het een lekker nummer. Hij opende zijn 3 optredens in de Johan Cruijff Arena. Met een ballad. Vertel, Bruno. Vertel.
8: Voor

0: De opening van het derde uur. Bijna 6:06. Een hele goede morgen, luisteraars, Haarlemmers en alles wat daarbuiten zit. Want je kunt ons live streamen, waar je ook maar bent, via haarlem105.nl, onze website. Klik op radio en waar je ook maar bent kun je luisteren. Of je nou in Breda zit, Zeeland, Drenthe, Gelderland, dat maakt allemaal niet uit. Wat gaan we doen in het derde uur? Straks om 9:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over je hebben? Ik ga het je vertellen, zeker. Haarlemmers kunnen donderdag vuurwerk in. Leveren, want je mag het vuurwerk niet meer afsteken. Tot 25 kilo, je zal het maar hebben. En dan zonder boete, dat scheelt dan wel weer. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een andere bestemming. En welke dat is, ze gaat het je vertellen straks om 9:30, Tessa Bosma. Hoeveel lopers deden aan de halve van Haarlem mee van het weekend? Nou, het zijn er behoorlijk wat. En Tessa vertelt je. En het Frans Hals Museum heeft weer een prachtige nieuwe tentoonstelling. Hoe dat precies zit, blijf luisteren. Straks om 9:30 gaat ze het je vertellen. Ik heb het Haarlem allemaal opengeslagen en er zijn nogal wat zaken die ik graag aan je meegeef. De vaccinatiegraad in Rijksvaccinatieprogramma in Kennemerland, die is nog niet wat het zou moeten zijn. En opnieuw problemen met Hattrick. Hattrick is een jongerenprogramma of een jongerenorganisatie. En die zit in de financiële problemen. En dat is buitengewoon vervelend. Ja, dat kun je wel zeggen. Brasserie Bruins. Misschien heb je de Bruis, niet Bruins. In de Lange Veerstraat hebben de Biep Gourmand gekregen van de Michelin-gids. Ik krijg er gewoon trek van. Ja, zo werkt het wel. En de Safe Abortion Day was er gisteren bij de Bloemenhovenkliniek. Ook daar ga ik je over vertellen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de Hoge Raad doet uitspraak, de hoogste rechtscollege in Nederland, in de zaak tegen viruswaarheid voorman Willem Engel. Die blijft maar procederen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in coronatijd. De advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak deels opnieuw moet worden behandeld. Dat betekent dat hij dus terugverwezen wordt, als de Hoge Raad ermee akkoord gaat met dit advies, naar een ander rechtshof om dan weer opnieuw behandeld te worden. Ja, de Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Minister Karremans, hij is verantwoordelijk voor infrastructuur en hij is van de VVD, wil dat de nieuwe regels in november ingaan. Dat is al snel. Dat zou wel heel mooi zijn, toch? Ja, het verhaal over de toeslagenschandaal. Uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal overhandigen een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezin is gebeurd en welke rol het schandaal heeft gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Het houdt niet op. Dat alles. We gaan straks even naar het weerbericht kijken in Haarlem. Het wordt heerlijk weer, maar pas vanmiddag. En we kijken natuurlijk ook nog even naar de verkeersinformatie of er problemen zijn. Kortom, blijf lekker luisteren bij Haarlem 105. En we hebben hele mooie muziek voor je.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ah. Ze komt naar de Ziggo Dome. Volgend jaar. En dan doet ze ook nog een middagconcert. Zodat iedereen op zondag 6 juni... weer op tijd thuis kan zijn. Neem de dag zoals het komt. Anouk, one day.

0: Anouk. Een paar jaar geleden nam ze een prachtig album op in samenwerking met het Tsjechisch Concertgebouworkest. En dan krijg je dit. Volgend jaar naar de Ziggo Dome op 4 juni, de vrijdagavond. En zondag 6 juni met het Metropoolorkest. En ja, misschien gaat ze deze wel brengen. Ja, wat ook mooi is, het weerbericht. Want het gaat lekker weer worden, mensen. Maar op dit ogenblik nog zwaar bewolkt. 17 graden is het op dit ogenblik in Haarlem. Met windvlagen tot 25 km per uur. Wanneer komt die zon door? Ik kan je vertellen, dat is pas om 1 uur. Dan gaat het opwarmen. En zo rond 4 uur vanmiddag is het 25 graden. En dat is fantastisch weer om op een terras te zitten of zo.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Of misschien met een wijntje erbij.

0: misschien nog een beetje te vroeg voor rode wijn.
1: Hoewel.
0: Red Red Wine, UB40. Ze draaien ze eigenlijk veel te weinig. Ja, Red Red Red Wine. Verkeersinformatie. Het loopt alweer wat terug, gelukkig. Maar het is al ver naast 9 uur. 46 kilos met 203 kilometer. Maar dat is door heel Nederland. We pakken de belangrijkste in de Noord-Hollandse regio. De A4 Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. 3 minuten met 5 kilometer. Dan hebben we de A9. Altijd een bekende Alkmaar richting Amstelveen. Bij Badhoevedorp, Amstelveen Stadshart. Ook 3 minuten met 3 kilometer. De A10 knooppunt Watergaasmeer. Amsterdam Buitenveldert. 4 minuten met 5 kilometer. En ook op diezelfde A10 Amsterdam Bos en Lommer, Amsterdam Oud-Zuid. 4 minuten met 5 kilometer. Hebben we dan nog meer? A22 bijvoorbeeld, of de A20? Ik denk het niet. Ik scroll even heel snel door. Dan gaan we nog even naar de B-wegen. Heb ik nog iets in een B-weg waarvan je denkt, oh jee, daar moet ik niet zijn? Nee, dat is het. Sterkt allemaal. 105. Een beetje toepasselijk. Not My Dashboard. Met Blanco. Onderscheidende muziek bij Haarlem 105.

0: not my dashboard. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En als je in die file zit, dan hebben we lekkere muziek voor je. En dan komt er nog eentje aan. Sam Smith.
1: Dit is Harlem 105.
0: Oh. Als je regelmatig luistert naar mij, dan weet je dat ik me eigenlijk wel altijd wel even draai. Kippenvel. Sam Smith.

Het nummer wat hij altijd had willen schrijven. Sam Smith. Mijn vent. 8:30 op jouw radio. Luister naar vandaag de dag. De ochtendshow, het derde uur. En we hebben ook gevoelige nummers.

de prachtige stem van Sam Smith. My guy. Ja, we slaan het trouwens dan weer eens op. Een groep van 65 omwonenden van de Molenplas in Haarlem, die is het helemaal zat. Al jarenlang hebben ze met name in de zomermaanden te maken met flinke geluids- en drugsoverlast vanaf de parkeerplaats aan het Waardmolenpad. Misschien ken je het als je daar in de buurt woont. Groepen vol overlast veroorzaken gebruiken die asfaltstrook om keihard muziek te draaien, te ruzien, te drinken en te schreeuwen. Soms wel tot 5 uur 's nachts. En dat weekenden achter elkaar. En ik kan me voorstellen dat je daar woont, dat je het op een gegeven moment helemaal flink zat bent. En dat speelt al een langere tijd volgens de bewoners. Eigenlijk al 20 jaar. En dat is wel een hele lange tijd. En ze zijn het zat en daardoor hebben ze bezwaar gemaakt. En dat bezwaar is ingeleverd bij burgemeester Wiene afgelopen donderdagavond. Vlak voordat hij de raadzaal betrad voor de wekelijkse raadsvergadering. Hij liet de bewoners weten dat er nu niet inhoudelijk op in zal worden gegaan. Wel zei Wiene dat overlast zoals bij de Waardmolenpad niet zomaar is op te lossen. We kennen de situatie, het zijn lastige problemen, want mensen mogen zich vrij bewegen waar ze maar willen. Nou, laten we hopen dat er toch een goede oplossing komt, want je zal er maar wonen en er last van hebben. The Man of the House, Sky Newman, 5:30.

22-jarige Sky Newman uit het Verenigd Koninkrijk. Man of the House. Dan kijk ik even op de klok. Bijna tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van half. Met Tessa Bosma. Maar eerst nog even de Cure. Closest to me. Heel dichtbij hou je. Blijf lekker luisteren. Tot 10 uur zijn we bij. En straks Jan Gauws met Haarlem werkt van 10 tot 12.

0: ik je er klaar voor. Hier komt zij. Tessa Bosma, maar eerst even dit.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de twee 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna 4900 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling nog sneller op het spoor te komen. Bedrijf achter ChatGPT heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en OpenAI informeerde de Australische overheid pas vorige maand. Dat had eerder moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer, droog en geregeld zon, uitzonderlijk warm. Het wordt 23 tot 29 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. Volgens Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 tijdens Haarlem werk ben je er weer. Yuzu Ndour en Nana Cherry. 7 seconds.

Je zoet noen door. Hij zingt Frans, Engels en Wolof. Een Senegalese taal. Samen met Ninja Cherry. De eerste 7 seconden van het leven van een kind.

Ja, dan is een bruggetje gemaakt, om het zo maar te zeggen, over die 7 seconden. Want de abortuskliniek Bloemenhoven had maandag weer de ogen van voorbijgangers op zich gericht. En dan zal je denken, oh god, waren er weer demonstranten die tegen abortus zijn? Nee, zeker. Het was vanwege een spandoek met de tekst Save Abortion Day. Dat hadden de medewerkers zelf opgehangen. De actie valt namelijk samen gisteren met de International Save Abortion Day, die jaarlijks op 28 september plaatsvindt. Als je het niet weet, zet hem in je agenda. Op die dag wordt wereldwijd het belang van het recht op veilige abortuszorg onder de aandacht gebracht. Bloemenhoven-directeur Femke van Straten zei in het Haamsdagblad: wij worden in de kliniek dagelijks geconfronteerd met vrouwen uit het buitenland. Zij hebben daar niet de rechten die wij in Nederland hebben. Zolang ze bij ons komen, is veilig abortuszorg nog niet overal op orde. En ook in Den Haag stond abortus maandag op de agenda. Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO diende namelijk een initiatiefwetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Wist je dat? Het staat gewoon nog in het wetboek van strafrecht. Ja, volgens voorstanders van de wetswijziging houdt de plaats van abortus in het strafrecht het beeld in stand dat mensen die abortuszorg nodig hebben of verlenen iets verkeerds doen. En dat is natuurlijk niet het geval. Er moeten natuurlijk wel regels zijn, dat mogen duidelijk. Wil je teruglezen? Haamsdagblad.nl.

beetje terugkijken op het leven. Dat doet toebouwen, Bob Postuma. De appel valt niet ver van de boom. Dat zingt hij letterlijk. Hè? Note to self. Het is een allernieuwste om 11 over 9:30.

0: die Douwebop, toch? Ja, de Michelin-gids heeft Brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat. Misschien ken je het wel. Misschien heb je het wel eens gegeten. Onderscheiden met een Biep Gourmand. De aanmerking valt in de categorie voor uitstekende prijs-kwaliteitsverhoudingen. Volgens de selectiedirecteur van de Michelin-gids kiezen heel wat chefs bewust voor sterke prijs-kwaliteitsverhoudingen. Ze dagen zichzelf uit, gaan op zoek naar schappelijke producten en smaakmakers die passen in hun genereuze verhaal en maken daarmee het verschil. De Nederlandse keuken ontwikkelt een eigen signatuur, onder meer met zijn terroir en vele internationale invloeden. Wat een leuk verhaal, zeg. Brasserie Bruis stond al in de gids. Eerder beschreef Michelin de eetgelegenheid als een gezellige zaak waar ongedwongen genoten kan worden van rijke smaken. Afgelopen zomer is Bruis verbouwd, waarbij alleen het oude deel van de keuken is blijven staan. Mede-eigenaar Joshua Jaring, zij is tevens van het sterrenrestaurant Ratatouille, omschreef Bruis al eerder als in basis Frans met klassiekers op de menukaart. En je kunt fine dining daar doen. Een 3-gangen menu kost momenteel €52,50. En ze zijn dus een nieuwkomer in de uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding. Ik krijg er gewoon trek van.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Digidex. Laten we dansen met Paul de Munnik.

Laten we vooral dansen en bewegen. Op de muziek die Haarlem 105 draait. Digidex met Paul de Munnik. Een 8 aan de Munnik, inderdaad. 14 voor 10.

0: dansen.
1: Dansen, jazeker. De vaccinatiegraad onder kinderen loopt landelijk al 10 jaar terug... en in Kennemerland valt het wel relatief mee... blijkt uit een recent gepubliceerd GGD-cijfersrapport. Maar de zo gewenste 90% wordt ook in deze regio niet gehaald. We zijn dus niet tevreden, zo zegt de GGD. Ja, landelijk daalt het percentage gevaccineerden al 10 jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, adviseert een vaccinatiegraad van 90% voor groepsimmuniteit. Dus 9 op de kinderen gevaccineerd. En voor zeer besmettelijke mazelen bijvoorbeeld 95%. Nou, dat haalt de regio Kennemerland ook nog niet. Dat is een beetje het aandachtspunt. En het aandachtspunt is dat er zijn eigenlijk 3 groepen. De mensen die sowieso willen vaccineren. Degene die niet echt willen, of echt niet. En de twijfelaars. Ja, en dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je goede informatie geeft. Waar bestaat dat Rijksvaccinatieprogramma eigenlijk uit? Nou, van 0 tot 2 jaar heb je het RS-virus, het rotavirus, difterie, kinkhoest, tetanus en polio, de DKTP-prik en de hemofilus influenza type A. Dat is de HIB, de hepatitis B. Ik heb nog nooit zoveel ziekte bij elkaar gezien. En dan heb je voor de kinderen van 2 tot 18 jaar weer de DKT. Dan heb je bof, mazelen, rode hond, BMR en de humaan papillomavirus. Ik zal het wel verkeerd uitspreken. En de difterie, tetanus, polio, de DTP en de meningokokken ACWY. Nogmaals, nog nooit zoveel ziekte bij elkaar gezien. Maar de vaccinatie en de rijksvaccinatie aandacht behoeft, omdat ze die 90% niet halen, is duidelijk.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Muziek uit je buurt, Niels Geuzebroek. Even digitaal op bezoek hier bij Haarlem 105 met Street of Hearts.

Scheuzenbroek. Hij komt regelmatig langs, digitaal bedoel ik dus. Hè? 10 voor 10. Nog 10 minuten de ochtendshow. En dan nemen we afscheid van je.

Ja, we slaan het Haarlemse nog even open. Want de Haarlemse 100, we hebben het er al vaker over gehad. De leukste plekjes of de dingen waarvan jij denkt, oh, dit hoort in de Haarlemse 100. Elke week kiest namelijk de redactie uit inzendingen van Haarlemmers 5 favorieten. En dat doen ze deze week dus ook en die ga ik met je delen. Mocht je zelf nog niet hebben meegedaan, dat kan, hè. Haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100. Dit zijn de 5 van deze week. Het Verweijmuseum. Elke Haarlemmer moet dit museum een keertje bezoeken. Heb ik het bezocht? Nee, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het wordt herfst en dan gaan we dingen binnen uitzoeken. Het Verweijmuseum. Het is een onderschat museum dat heel veel vertelt over de geschiedenis van Haarlem. Je volgt een boeiende reis door de geschiedenis van de stad en daarmee is de tentoonstelling een soort Haarlemse 100 in museumvorm. Nou, dat is alleen al een prima reden om er naartoe te gaan. De tweede die door veel mensen wordt uitgekomen is het strand. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar wij zijn natuurlijk heel bevoordeeld als Haarlemmer. We hebben natuurlijk Bloemendaal en Zandvoort dicht in de buurt en we kunnen gewoon zo naar het strand toe. En wat dacht je van deze? Uitermate geslaagde transformatie van fabrieksband tot debatcentrum. We hebben het over de pletterij. En de pletterij is ook nog een plek waar vooraanstaande jazzpodia worden gehouden. Dus ook dat is heel erg leuk om de pletterij te bezoeken. Ja, meer dan een boekenwinkel wordt het genoemd. Als je hier bent moet je je beheersen om niet te veel boeken te kopen. We hebben het over boekhandel De Vries van Stockholm. Het personeel is uiterst vriendelijk en weet je altijd te helpen aan een passend boek. Waardoor je dus vaak toch te veel komt. Ja, kan zomaar gebeuren. En wat is die vijfde? Ja, hij kan eigenlijk niet ontbreken. De Jopenkerk. Het is niet normaal dat je een brouwerij in je stad hebt die een verlopen kerk heeft omgebouwd tot een horecaspot. Aan de lopende man topier in allerlei stijlen en produceert en tot ver buiten de stad ook een begrip is geworden. Haarlemmers zouden wat ons betreft hier heel trots op moeten zijn. Nou, die lijst is waarschijnlijk nog niet compleet en misschien wil je wel een bijdrage leveren. Dat kan via haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100. Keith Urban en Michael McDonald gaan terug in de tijd. Toen hij nog iets had met... Weet je het nog?

beter lachten. Keith Urban, hij was getrouwd en helaas ook weer gescheiden van Nicole Kidman. En dit nummer bracht hij in april 2026 uit. En dat gaat natuurlijk over Nicole. Dat kan niet anders. Samen met Michael McDonald. Ja, we gaan afscheid nemen. Vanochtend om 7 uur waren we al bij. En misschien was je er ook wel bij. En misschien heb je 3 uur lang gewoon Haarlem 105 aangehad. Blijf hem aanhouden, want Jan Gaus neemt straks een stokske over. Met Haarlem Werk tussen 10 en 12. En dat doet hij elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Dat geldt ook voor vandaag, de dag, de ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af. Bob Evers natuurlijk. Morgen zit hier om 7 uur Pedro van Looy. En donderdag Benito van Amersfoort. Vrijdag ben ik weer bij je terug en dan zijn we al in de maand oktober. Ja, zeker. Zo snel kan het gaan. Vandaag wordt het heerlijk weer. Vanmiddag zon over grote Haarlem. Zoek een terras op of misschien durf je nog wel richting strand te gaan. Dat kan zomaar, hè. Ik wens je een heerlijke dag op deze dinsdag, de 29 september. Dank voor het luisteren. En wellicht komen we elkaar weer tegen op vrijdag. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer,

0: verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 29 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Dit is Haarlem Bellend met Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Het is gewoon wel even de nummer 1 van Nederland. Hè?
1: Hij is...

Dat WK liedje staat nog steeds op nummer 1. Die Die, Shakira en Bruna Boy. En daarachteraan dus Teddy Swim met Mr. Know-It-All. En dat is allemaal op deze dinsdag. En dit is Bruno Mars.

Geintje is erbij. Ja hoor. En Bruno Mars heeft ook een prijs gewonnen met, bij de MTV Music Awards. Ja. Enorm veel prijzen uitgevallen. Ik ga straks nog even Madonna draaien, want die heeft ook behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept. Afgelopen zondag een record aantal lopers bij de jubileumeditie van de Halve van Haarlem. Vroeger ging dat door, heel vroeger ging dat door als de Trosloop. Ruim 14.000 lopers uit 30 landen. 30 landen, hè? Kleuren, ja, de straten van Haarlem. Dat is toch mooi, de 40ste editie van de Run Today Halve van Haarlem. Het jubileum leverde een record aantal van deelnemers op. En zorgde dankzij de zon en extra festiviteiten voor een uitbundige sfeer in de stad. En vooral die kleine kinderen allemaal met allemaal die rode hoedjes op. Ach, dat was dan mutsjes op. Misschien, ja, prachtig. Langs de route stonden duizenden toeschouwers de lopers aan te moedigen. En dat was wel echt heel mooi. Halve marathon trok ruim 9.400 deelnemers. Dat is toch wel echt helemaal te gek. En Guus Winkelmolen was de snelste man met een tijd van 1 uur en 8 minuten, denk ik dan. Zal dat zijn? Ja, 1 uur en 8 en 6 seconden. En bij de vrouwen deed er Natasja Schipper 10 minuutjes langer over. Valt nog mee, hè? Ja. En dan de 10 en 5 kilometer werd ook nog gelopen. En dan inderdaad de kabouter en de kids. Ook de allerkleinste kwamen in actie. De kabouterloop van 700 meter en de kidsrun van 1400 bij de kabouters won Levin Tjertsma. En Violet Davidson. En die kidsrun met allemaal van die hoedjes op. Het was echt mooi om dat te zien. Onze organisator, mede-organisator Luc Halseman, die genoot daar ook van. Ja. 105. Ik had hem zondag in het Nationaal Product, had ik hem aan de lijn. En hij was helemaal enthousiast daarover. Ja. En dit is Atelia Rumbly. 105.

zei Edcilia Rumbly, haar nieuwe single was dat. Ik heb straks voor je somber met My Body Isn't Ready, maar nu eerst John May.

0: Ja, ja. My Body Isn't Ready van Somber. Mooi, die app en die Haarlem 105 sites natuurlijk. De app waar je al het nieuws in kunt lezen. Dat is toch altijd wel mooi, hè? Het Spaarne Gasthuis reageert op uitspraken van burgemeester Schuurmans. De burgemeester van de Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, heeft in een vertrouwelijk gesprek met de interim bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis gehoord dat er mogelijk toch een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid komt. Dat was niet de bedoeling dat deze informatie naar buiten zou komen, maar kwam toch via haarzelf terecht in het Haarlems Dagblad. En dat was nou net niet de bedoeling. Ja, om te vragen of ze het vertrouwelijk gesprek zou hebben doorgespeeld, reageert Schuurmans afwijzend. Volgens haar is er in het gesprek niets gedeeld en wat niet al bekend was. Eerlijk gezegd is er alles wat besproken is ook niet vertrouwelijk te noemen. Dat een gebouw van 50 jaar oud vervangen moet worden als je het als ziekenhuis wil blijven gebruiken, was volgens mij haar al langer duidelijk. Daar is niets aan veranderd. Nou ja, oké. Dus blijkbaar heeft zij een uitgebreid interview afgegeven aan het Haarlems Dagblad. En is daar wat beroering over ontstaan. Valt er hier erbij van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. En we hebben natuurlijk ook een Spaarne Gasthuis hier in Haarlem.
1: Give me the reason.
0: Yeah. Give me the reason.
1: Am I

Ja, het was James Bay en Give Me The Reason. Lauren, een zangeres uit Amsterdam. We hebben er verschillende nummers van. Ze heeft nu een nieuwe single uit. 105. En dat is deze.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags op de parkeerplaats. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de 2 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de 2 schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt. En dan nu het weer. In de ochtend begint de dag met veel bewolking en temperaturen rond de 16 tot 18 graden. Het blijft voornamelijk bewolkt met af en toe een klein beetje zon.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: 5 prijzen heeft ze gewonnen, hè?
1: Ja,
0: aan de MTV Music Awards. Dance Theria, allemaal van haar nieuwe album. Daarvoor is ze ook zelfs in Nederland even geweest. Het was ook wel weer heel spectaculair. Zeker, deze dame die weet er wel van om in het nieuws te blijven. Even horen hoe dat eraan toe ging. Ja, Donna. Oh ja, dit is was Bruno Mars, die was er ook. Grote show daar, hoor. Zo, jongen.

0: gaat Anna.
1: Jongen, jongen.
0: Doet ze het allemaal goed.
1: Ja.
0: En wel mee opgegroeid. Ja. En Tina Turner. Ja, blijft er maar één, hè. Dat is Tina Turner natuurlijk, ja. Samen met Dolly Parton en al die al overleden artiesten.

Alabama, Shakes and the Garden. And Tina Turner, the best. Ja, ja. Een van de nieuwe platen is dat hier bij Haarlem 105. En dit is Jonathan Jeremiah. Mogen wij graag draaien hier. Hier is Youngblood. Hij begint al, maar op een beetje.

0: mooi is dit, hè? Ja, dat is wel te gek. Je hoorde Jonathan Jeremiah and Young Blood.
1: De Haarlem 105 Dance Classics. Jan Gaus. De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Eén hit heeft ze gehad. Laura Branigan, Self Control.

goede Italo-disco. En heerlijk nummer, de Self-Control. Dat kun je allemaal aantreffen op onze website. Spaarne Gasthuis reageert op uitspraken van burgemeester Schuurmans. Gesprekken zijn vertrouwelijk. En die heeft zij even gedeeld. Ze zit daar zelf iets anders in. Maar goed, dat zou ik ook zeggen. Ja, nou, aan de andere kant. Als je nou helemaal fout bent geweest, kun je het ook gewoon vertellen. Kun je het ook gewoon toegeven, ja. Record aantal logos bij de jubileumeditie van de halve van Haarlem. Je hebt het natuurlijk gemerkt. Afgelopen weekend was dat zeker heerlijk. Auto belandt in een sloot in Vogelenzang. Bij een eenzijdig ongeluk.

and Girl. Arnhem 105. 29 september. Nog een paar dagen en dan zitten we alweer in het laatste kwartaal van 26. He? Oktober, november, december. Pjoch, dan gaat het hard in. Niet te geloven. En dan zit 26 er alweer op. Ja. En je kunt nu je vuurwerk inleveren. Ja. Vuurwerk inleveren. Zo. Nou ja, er is een vuurwerkverbod. Dus je kunt het nu nog, als je nu wat in je schuur hebt liggen, kun je het nu boetevrij inleveren.

en spreekt uit Nederland. Teksten geschreven door Ilja Gort. Hè? Dat is die wijnmaker. Don't come stoned and don't tell truth. Ja, en dat deed hij

0: Vibes op Haarlem 105. 5 oktober gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 29 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Chef Special. Ze gaan ermee stoppen. Maar ze hebben toch nog een nieuwe single uitgebracht. Het verhaal is nu overigens dat ze er een jaar mee gaan stoppen. Ja.
5: You wanted me what I would always call a friend. Our colors different, but somehow they would always blend. We've seen our highs and we have seen how low they both

dat zou ook zomaar kunnen. Applaus, applaus. Ja. Het is de nieuwe van Chef Special. En de Bad Motherfucker. Ah, sorry. Dat is gewoon de titel. Ik kan er ook niet zo doen. En dit is James Morrison.

Morrison and Who's Gonna Love Me Now. En het is ook bekend dat Nederland toch mee gaat doen met het Euro Songfestival in 27. En dat is in mei. En dat is, ja, toch. Vorige week was dat groot nieuws. En wie gaan we er dan naartoe sturen? Ja. Wat mij betreft moet het deze Nederlandse jongen. Misha heet hij. Een lekker nummer is dit. Love, Lose My Life.

0: the night.
1: Misha uit Zwolle. Nu woont hij in Amsterdam. En Lose My Life. En misschien helemaal niet zo'n gek idee om hem te sturen naar het Songfestival, het Euro Songfestival. Het Spaarne Gasthuis reageert op uitspraken van burgemeester Schuurmans van de Haarlemmermeer. Gesprekken zijn vertrouwelijk geweest en heeft daar toch iets over gezegd in het Haarlems Dagblad. Moet je maar eens nalezen. Record aantal lopers bij een jubileum editie van de Haarlem. Halve van Haarlem, die was er afgelopen zondag. Het zal je niet ontgaan zijn, want er waren heel veel straten afgesloten. Auto belandt in een sloot in Vogelenzang bij een eenzijdig ongeluk. En de politie zoekt de eigenaren van gestolen spullen uit een auto, uit auto's in Sparendam. En de Haarlemmers kunnen vuurwerk boetevrij inleveren bij de ijsbaan. Inwoners van Haarlem en omgeving kunnen op donderdag 1 oktober, dat is morgen, kunnen ze vuurwerk inleveren. Ja, want er is een vuurwerkverbod, dus je mag het niet inleveren. Geen boetes uit, vraagt niet om een identiteitsbewijs, dus je kunt daar gewoon helemaal alles naar binnen gooien daar. Vuurpijlen, rotjes, sierpotten, alles. Ja. Wie nog zwaarder vuurwerk thuis heeft, kan dat dus zonder gestraft te worden ook kwijt. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja.

Prince. The Sign of the Times. Kijk hoor, of er ook nog een... maximaal aan zit. Even kijken hoor. Woordvoerder van de politie vraagt mensen wel om het vuurwerk goed te verpakken en niet meer dan 25 kilo per keer mee te nemen. Ja, 25 kilo per keer mee te nemen. Een gespecialiseerd bedrijf verwerkt en vernietigt het ingeleverde vuurwerk. Daarna, je kan het beter allemaal verzamelen voor een mooie vuurwerkshow. Dat zou ook wat zijn, maar goed. Het inleveren kan uitsluitend op 1 oktober op de parkeerplaats van de ijsbaan aan de ijsbaanlaan nummer 2. En dat is van 8 uur 's ochtends tot 5:30. Nou, ik neem aan dat er een verslaggever van Haarlem 105, van ons station, van dit radiostation, televisiestation, daar gaat kijken.

denk dat er niks binnenkomt. Maar goed, zit ik dan een beetje, ja, de boot op de pop of zo. Maar er zou niks binnenkomen. Maar goed, we gaan het zien. Al Jones is dit. EJ Jones. Niet Al Jones, maar EJ Jones. I work hard.

zal vast wel een keer L. Jones hebben gezegd, maar het is toch echt E.J. Jones en Need It Bad. In Utrecht wordt er heel hard gewerkt aan een nieuwe musical. Die nieuwe musical die heet Anne Juliet. Als je Romeo ervoor weghaalt, het is eigenlijk Romeo en Juliet. En er wordt een twist gegeven aan dat oeroude verhaal Romeo en Juliet. Ja, de schrijver William Shakespeare speelt ook mee. Gaat zich ermee bemoeien. En dan wordt het hele verhaal anders. Echt een waanzinnige musical met allemaal liedjes uit de jaren 90 erbij. Onder andere ook deze van Brit

0: Spears en Hit Me Baby One More Time. Zit dus in die musical. En Juliet, aankomende woensdag gaat de musical in première. Is niet morgen, maar die week daarop. En ja. Het is 2 uur lang genieten van al die liedjes met ook een leuk verhaal erin. Je lacht je helemaal gek.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dat is ook alweer apart. Ik heb die show ook in Hamburg in Duitsland gezien. Nou, dat dan toch gewoon in het Nederlands heel anders is. Een heel ander gevoel geeft dat dan ook. Ja, mooi.

getipt door iemand van Egaus. Zijn de nummers dan wel gewoon in het Engels? Ja, volledig in het Engels. Er is één nummer in die musical en Juliet in het Nederlands. Waarom ze dat precies hebben gedaan, weet ik ook niet. Kom er nog wel een keer achter. Ik ben naar een generale repetitie geweest. Dan moet je je bij voorstellen dat dan in de zaal... Nee, dat is een generale repetitie. Ze noemen het ook wel een dress rehearsal. Om alles nog een keer uit te testen met publiek erbij. De eerste keer dat er publiek bij zit. En dan is dat publiek, zijn allemaal familie. Familie van de cast. Familie van iedereen die daar werkt. En dan moet je je voorstellen dat dan ook nog de techniek... met al die computerschermen ook nog in de zaal zit. Ik vind dat altijd magisch om dat te zien. Er zit ook nog iemand rondlopen die foto's aan het maken is. Je krijgt ook van tevoren een heel uitleg van de regisseur. Dit keer een regisseur volgens mij uit Amerika. Een dame die er ook helemaal zin aan had om dat te gaan doen. Dat was echt waanzinnig leuk om dat mee te maken. Vind ik altijd weer waanzinnig goed om dat te zien. Dus en Juliet, mijn vrouw is er ook heel druk mee. Met het produceren vooral van de première. Dus allemaal bekende Nederlanders die daar naartoe gaan natuurlijk weer.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags op de parkeerplaats. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna €4.900 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt. En dan nu het weer. In de ochtend begint de dag met veel bewolking en temperaturen rond de 16 tot 18 graden. Het blijft voornamelijk bewolkt met af en toe een klein beetje zon.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: ja.
1: Shrug your shoulders.
0: Mooi. Ja, Shanna Spyro was dat. Misschien ook wel op vinyl uit. Dat zou zomaar kunnen, want het is weer hartstikke ja, hip om ook platen uit te brengen in, op vinyl. En dat gebeurt ook veelvuldig. Je hoort ook Nick Hansen trouwens met Playa. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Waarom begin ik over die vinyl? Nou, omdat natuurlijk ook weer dit weekend het Haarlem Vinyl Festival er is. Dat is van 2 oktober tot 4 oktober. Van live optredens, van vinyl-only clubnachten tot luistersessies. Een eindeloos zoeken naar nieuwe platen tijdens het Haarlem Vinyl Festival. Dat is toch wel echt heel gaaf, hè? Ai, ai, ai, ai. Verspreid over zo'n 20 locaties in Haarlem. Dat is toch mooi. En een beetje optredens, exposities, signeersessies en bijzondere luisterervaringen van het patronaat en de veel tot platenzaken, musea, cafés. Tijdens dit weekend klinkt vinyl door de hele stad. Ik denk dat ik mijn draaitafel maar weer eens hier in de studio ga zetten. En allemaal vinylplaatjes.

Connery James, Ryan Marciano en I Wonder. En dat hele jongenskoor erbij. Ook een hele mooie videoclip erbij. En een van de zomerhits van Haarlem 105. Zeker.

Ja, in de jaren 80 werd dit oude nummer opnieuw uitgebracht door Mike Anthony. En moet je eens even luisteren naar de tekst. Oh man, die zou zo weer kunnen. Why can't we live together?

Why Can't We Live Together? In allerlei verschillende uitvoeringen. En in de jaren 80 kwam Mike Anthony met deze uitvoering. En Why Can't We Live Together? No matter, no matter what color. Ik moet er nog ergens wel een vinyl uitvoering ook van hebben, van dit nummer. Ja, het zou wel mooi zijn om dat zaterdag eens even te draaien. Ja. Van het Vinyl Festival. Ja. En dit is Lincoln Yes Sir en Back to Love.

Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105. Lincoln, yes, er was dat. En Back to Love. 105. En dit is de nieuwe van Raccoon.

groen. Al die liefde voor mij. Soms, nou eigenlijk meestal gewoon in het Engels. Maar ook soms in het Nederlands. En ik vind het wel mooi. Raccoon uit Zeeland natuurlijk. En dicht bij het vuur. En nog maar net uit dit nummer. En dat kan best wel eens een hitje worden, ja. En dit is ABBA.

0: morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Maak er een mooie werkdag van. En ga wat leuks doen ook nog. Hè? Want het is nog wel best mooi weer. Oeh. Nou, tot morgen. Hè? Dag.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden.

0: op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Het heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de twee 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna 4900 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn vanochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om de stations van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht zijn twee mensen opgepakt. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. Het weer, het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen

0: Kuis en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags op de parkeerplaats. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de 2 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt. En dan nu het weer. In de middag wordt het geleidelijk warmer en loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Later in de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk droog.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Meer Vibes op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder.

0: Polder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graeme Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna €4.900 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt. En dan nu het weer. In de middag wordt het geleidelijk warmer en loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Later in de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk droog.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam.

0: Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags op de parkeerplaats. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de twee 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna 4900 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt. En dan nu het weer. In de middag wordt het geleidelijk warmer en loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Later in de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk droog.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio weer file op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Volendam 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Ebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het verkeer langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort. 5 minuutjes vertraging bij Muiden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En ook alweer file op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Volendam. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags op de parkeerplaats. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en 2 appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de 2 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de 2 schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden, en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. Het is nog niet heel erg druk, maar op een paar plaatsen loopt het dus toch vast. A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. 10 minuutjes op de A7 Hoorn-Heerenveen bij Brezandijk. 2 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg. 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging, dus de rechterrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging ook altijd nog op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Volendam, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daar in heel. Whatever, the sun ain't shining, man.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid 10 minuten. 10 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein bij Amsterdam Slotervaart een kwartier op onthoud. En op de A10 vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dus op de A10 Oost bij Zeeburg een ongeluk gebeurt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Rijd ook langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Na een ongeluk is de link rijstrook dicht op knooppunt Eemnes. Daardoor vanaf Bilthoven 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna 4900 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Het voormalige bankgebouw aan het Houtplein in Haarlem krijgt een nieuwe toekomst. Het 19e-eeuwse pand wordt verbouwd tot kantoorruimte en twee appartementen. Met de plannen wil de gemeente het oude gebouw behouden en tegelijk een nieuwe invulling geven. Ook wordt het pand verduurzaamd. Zo moet het uiteindelijk energielabel A++ krijgen en zoveel mogelijk gasloos worden. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met 15 euro naar 400 euro per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden het langzaam over de A1 Amersfoort Amsterdam bij Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging. Kwartiertje op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. De A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Nasleep van een ongeluk bij Zeeburg. 9 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. 50 minuten is je vertraging als je nu aansluit op de file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. 11 kilometer tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes. Knooppunt Eemnes is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl 105. Dit is

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file staat er in de regio Noord-Holland. Zo heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Diemen-Noord 7 kilometer file. 10 minuutjes extra op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-Slotervaart. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. Bij Durgerdam 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook bij Hilversum. Als je over de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt, kom je vanaf Utrecht-Noord in 5 kilometer file. En wat vertraging nog? Op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen. Bij Maarsenbroek 3 kilometer file en een kwartier oponthoud dus. Op de N415 Hilversum-Baren. Bij Baren 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Haarlemmers kunnen donderdag zonder boete vuurwerk inleveren bij de ijsbaan aan de IJsbaanlaan. De politie deelt daarbij geen boetes uit en vraagt ook niet om een identiteitsbewijs. Het gaat om vuurwerk dat sinds augustus niet meer is toegestaan, zoals vuurpijlen, rotjes en sierpotten. Inwoners mogen maximaal 25 kilo per keer meenemen. Het vuurwerk moet goed verpakt zijn en inleveren kan donderdag tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags op de parkeerplaats. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn vanaf november schilderijen van Frans Hals en Rembrandt samen te zien. Het is voor het eerst dat een tentoonstelling volledig draait om de twee 17e-eeuwse meesters. In totaal worden 19 schilderijen getoond, afkomstig uit onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. Bezoekers kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de twee schilders bekijken. De tentoonstelling loopt namelijk van 6 november tot en met 28 februari. Een record aantal mensen heeft dit jaar meegedaan aan de halve van Haarlem. Ruim 14.000 lopers kwamen zondag naar Haarlem voor de 40ste editie van de hardloopwedstrijd. De halve marathon was met ruim 9400 deelnemers het grootste onderdeel. Ook konden mensen meedoen aan de 5 en de 10 kilometer. En voor kinderen waren er de kabouterloop en de kidsrun. Tijdens de jubileumeditie is bijna €4.900 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem. Schrijvers, journalisten en vertalers komen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Ze protesteren tegen het gebruik van hun teksten voor het trainen van AI. Volgens de organisaties wordt hun werk gebruikt zonder toestemming en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De actie wordt georganiseerd door onder meer de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lyra. Ze willen afspraken maken over een eerlijke vergoeding en meer duidelijkheid over hoe hun teksten worden gebruikt.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt al ten einde in de regio Noord-Holland. Je hebt nog 10 minuten vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen, bij Amstelveen. 10 minuten op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Durgerdam. 10 minuutjes op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen bij Maarsenbroek. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N417 vanuit Groenekan naar Hilversum bij Hollandse Rading. 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen.

0: Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file nog op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Koog 2 kilometer, 5 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
5: Joehoe, Avondexpress gaat vertrekken.

Ik keek zo eens naar buiten. Ik denk, jeetje, wat een mooi weer. Dat noemen ze een oude wijvenzomer. Een Indian summer in het Engels. Ik denk, ja, waar gaan we het over hebben? De seizoenen. Het is al herfst. En toch is het hartstikke mooi weer buiten. Ik denk, ja, het is open deur. Ik ga het zo meteen over alle seizoenen hebben. En wat heb ik nog meer? Een liedje over september, ja. En de neiging om naar het zuiden te vertrekken van Amstel. Ik blijf hier, maar oh man, ik heb zo zin om een open ticket Spanje te nemen of zo. Heerlijk. Maar eerst worden we magnetisch.

Ja, dit is meer zoet natuurlijk. Het is eind jaren 60, begin jaren 70. Ik heb het niet opgezocht, maar het waren drie Griekse heren, waarvan twee wereldberoemd zijn geworden daarna. En de derde een shawarma-tent had in Valkenswaard. Geen grap. Een van de heren was onder andere de wereldberoemde Vangelis. Je hoorde Everdust Child. En, spring, summer, winter en fall. Daar gaat het over. Dat vind ik leuk om te doen. De winter zit er weer aan te komen. En ach, wat geniet ik van dit weer. En ach, wat geniet ik om dan hier naartoe te rijden. En het zonnetje op mijn bolletje. Wauw, ik hoop dat jullie dat net zo ervaren. En het schijnt morgen ook nog wel redelijk lekker te zijn. Maar ja, pas op voor die regen. Hè. Je weet hoe het gaat in Nederland. Begon al iemand over hitteplan. Er wilde al iemand weer de airco aansluiten. Ik dacht, man, tegen de tijd dat het huis opgewarmd is, dan regent het alweer. Dus jongens, maak je niet al te druk over de warmte. En ga lekker achterover zitten met een drankje. Ik neem je lekker mee in Avondexpress Eerste Klas. En nu Keith Urban en Michael McDonald. We go back.

Ik kon vorige week maandag geen zender aanzetten of ik hoorde hem voorbij komen, omdat er 21st of september in zit. Ja, leuk. Maar hij is helemaal september leuk. Wat, hij is altijd leuk. Earth, Wind and Fire, september. We hebben het over de seizoenen in de breedste zin. Op de socials kwamen al wat leuke dingen voorbij. Over de lente bijvoorbeeld. Ga ik allemaal draaien. En ook gewoon de hits tussendoor, zoals deze van Ella Langley. Dat ding is in Amerika alle records aan het breken. Ik heb even gekeken bij ons. Waar, staat al 5 weken in het parade. Doet het goed. Maar niet zo in de VS. Maar ja, daar komt ze ook vandaan. Hè? Daar mag het ook wel. Ben benieuwd wat we nog meer van haar gaan horen. In ieder geval ontzettend lekker nummer. Het heet Houston, Texas.

was leuk om ze weer op de Brouwersdam te zien. Ik zag toevallig een klein stukje op tv. Counting Crows, samen met Bluff. En dit heet natuurlijk Holiday in Spain. Mijn favoriete bestemming in dit seizoen, kan ik je wel vertellen. Althans, december, dat is lekker. En is het hier koud en dus daar 15 graden. Oh, heerlijk. Douwe Bob heeft er wat uit. En ik mag hem wel. Even lekkere nummers. En dit is er ook weer zo eentje. Die heet Note to Self.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Zullen we eventjes samen doen, Haarlem? Ik denk dat jullie deze kennen. En zo niet, dan doe je maar alsof. Liedje heet Year of Summer. Ja, zie je, die kennen jullie. Begin hem klein en dan hebben we daarna jullie hulp nodig. Het komt goed.

festival, Vrijheidsfestival van Nederland zijn. En waarom wij zo mooi kunnen zingen allemaal houden. Doe jullie mee met mij?

Dit was het eerste grote succes voor Niels Geuzebroek. En ja, daarna scoorde hij natuurlijk een enorme hit met de hartslag van de dochter van een presentatrice. Geweldig. Ja. En nou, ik heb dus op de socials gevraagd om... wat is jouw favoriete liedje over de seizoenen? Ja, en toen kwam deze binnen. Ja, die moet ik wel even draaien. Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

Zo, die hoor je nooit meer, hè? Wintersong van Angel uit de jaren 70. Ach, ik heb nog een paar hele mooie klaarstaan. Zometeen een mooie van Creedence Clearwater Revival. Dan gaan er nu twee mensen juichen. En eerst Somber and My Body Isn't Ready.

Sommer die gaat als één spier. Dit is de meest recente hit en die heet My Body Isn't Ready. Dan nu voor de oudjes, iets over de herfst. Creedence Clearwater Revival.

0: met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105. Ellie van Overstappen, uur 2 van...

Hoi, je luistert naar Avond Express op Haarlem 105. En deze dame heeft gewoon weer een enorme hit te pakken met een nummer van 20 jaar oud. Waarom? TikTok. Ja, serieus. Ilse de Lange die lacht zich echt uit haar broek. Want So Incredible is via TikTok een enorme hit geworden. Sterker nog, ze staat gewoon op 11 in de top 40. Ja, je verzint het niet. Kan soms heel raar lopen. Het is te gegund. Dit is een van haar iets recentere hits, volgens mij. En ja, het gaat over de seizoenen. Dus Winter of Love. Ik heb ook nog de Stick Season, dat is de herfst. Even kijken. We gaan dromen over de zomer. En de lady met de Wheels of Steel vroeg om Summer in the City. Natuurlijk. En we hebben ook nog een oude bokkenplaat. En die gaat over een oude wijvenzomer. Maar tussendoor ook nog de herfst en de winter. Gewoon alles komt voorbij. En Bruno Mars.

Dat was Stick Season van Noah Kahan, van een tijdje geleden. En Stick Season, dat is de herfst. Wat hebben zo meteen een heleboel mensen hadden aan het over California Dreaming. Ik heb het over bijvoorbeeld een Mira. En er zijn mensen die ook stukjes die eruit haalden. De All the Leaves Are Brown, Sandra. Ja, dat is dat nummer van de mama's en de papa's. Ga ik zo meteen draaien, maar eerst Alex Warren.

Dit uur staat bijna geheel in teken van Facebook. Ja, ik heb ook Hives, maar Facebook, daar zitten natuurlijk allemaal vrienden, bekenden, alle radiofreaks, alle muziekliefhebbers. En kan je vertellen, alle oude platen de komende 20 minuten komen allemaal uit de koker van mijn kennissen en luisteraars. Zometeen een oudje uit de jaren 60 van mijn favoriete vrouwelijke DJ. Nou, niet dat zij hem gezongen heeft, maar... En ik heb ook nieuwe nummers tussendoor, zoals bijvoorbeeld Some You and Fields.

Deze werd onder andere aangebracht door mijn favoriete vrouwelijke DJ. Eigenlijk een beetje ex-DJ. Wel, nee, ze doet tegenwoordig weer wat. Zegt Edith Doosje wat? Edith van Loo. Deed ook veel voice-overs. En wandelt tegenwoordig vooral hondjes. Maar ik heb begrepen dat iemand er weer verleid heeft tot radio maken. Zou ik wel leuk vinden, want ze is gewoon goed. Ja, dat heb je wel eens met dames. En ik gun het ze ook van harte, hoor. Helemaal niet van de concurrentie. Kom, is ruimte genoeg voor ons allemaal. Anekdote. Ik was destijds in 1988 bij Radio 10 aangenomen. En mijn beste vriend zei, waarom ik nou niet? Ik zei, ja, trek een rokje aan. Ik wist dat de vrouwen zochten. Goed, zometeen een mooie van Kajak. Ook door een van de luisteraars aangevraagd. Maar eerst dit.

0: mooier. Een oude bekende, Erik Jan, die opperde deze bij het idee over seizoenen. Het grootste gedeelte van de nummers die je ook draait qua oude, die zijn allemaal van fans en luisteraars afkomstig. Behalve de oude bokkenplaat, want die komt weer eens uit mijn koker. En dat is dus weer iets wat bijzonder is. Het is niet zozeer het verhaal eromheen, als wel de betekenis. Het gaat over een Indian Summer. Oftewel een oude wijvenzomer. En nou dacht je dat dat met oude wijven te maken heeft. En ik denk, ik ga het eens opzoeken, want ik ben het ergens tegengekomen. En het heeft te maken met dat in de nazomer dan maken spinnen allemaal van die webben die een beetje ronddrijven op het gras. Dat ligt er dan zo overheen. En dachten mensen dat het oude wijvenharen waren. Vandaar oude wijvenzomer. En de Indian Summer in Amerika moet het dan eerst nog eens gevroren hebben. Hier hebben we die stelling niet. Het wordt ineens gewoon weer warm, zoals nu. Heerlijk. En Joe Dassin heeft daar een liedje over gemaakt. En dat heet L'été Indien. Geniet.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

een van mijn luisteraars kwam hier mee. Ik denk, ja, tuurlijk. Dat was iemand op Twitter. Die zei, dit is toch niet toepasselijk? Ja, dit is hartstikke toepasselijk, want alle seizoenen zitten erin. En daar gaat het programma vanavond over. En tussendoor ook wat nieuwe nummers. En dit is echt een soul-plaat van hier tot Tokio, begreep ik. Het is E.L. Jones, of E.G. Jones. Kan ik niet goed lezen. Ik heb echt een bril nodig, jongens. Need it bad.

Schitterend. Uit War of the Worlds hoorde je Forever Autumn van... dan ben ik het even kwijt. Sorry jongens, ik ben drie dingen tegelijk aan het doen. Justin Hayward. Wat ik namelijk wilde vertellen... is dat dit geschreven is door Jeff Lynne als een Lego commercial. Ja, je verzint het niet. En toen hebben een aantal heren er de tekst bij gemaakt. En toen heeft Justin Hayward het nog eens een keer uitgebreid... en aan die musical toegevoegd. Schitterend. Ik moet gaan afsluiten, want de mannen van Vrolijk Verder zijn gearriveerd. En mijn collega Luc Hasselman kwam met een hele mooie over de seizoenen. En dat is van James Taylor. En dat heet You've Got a Friend. Veel plezier met de verdere programming van Haarlem 105. Vrolijk Verder.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken.

0: leraren tekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Ja, hallo, zonder onderbreking. Dit blijven we iedere week herhalen, hè, Koen. Dit kan toch niet? We gaan gewoon vrolijk verder vanavond.

0: Met Meridium zijn we begonnen. Het is 9 uur geweest hier op 105. Tenminste, thuis ook.
1: Ja.
0: Ja, en waar zijn we dan mee begonnen? We zijn begonnen met het programma Vrolijk Verder. En dat betekent twee man sterk in de studio.
1: Ja, dat is ook wel een tijdje geleden, hè, Koen? Ah, tenminste, een tijdje geleden.
0: Ik weet waar jij op doelt, jongen.
1: Dat doen we normaal gesproken natuurlijk ook, hè, met z'n tweeën. Maar de afgelopen tijd ging dat wel eens mis. En dat is niet mijn schuld. Laten we het daar even op houden.
0: Nee, ik was vorige keer te laat, Martijn. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. En daar heb ik 3 keer mijn excuses voor aangeboden. Op een gegeven moment zei jij het, oké, nu is het klaar. En dan begin je toch weer over.
1: Ja, maar we zijn nu een week verder, dus het begint weer een beetje terug te komen. Het is een beetje zo'n soort van, hoe noem je dat ook weer? Als je een geamputeerd

0: ledemaat hebt, ja? Dat je daar dan wel jeuk krijgt.
1: Van toonpijn.
0: Dankjewel. Ja. Nou, dat gevoel heb ik een beetje.
1: Oh, oké. Dus vanavond hebben we Martijn.
0: Als je breinaald hebt, dan kan ik even krabben.
1: Ja, nee, precies. Martijn en van toonpijn in de studio. Begrijp ik. Nee, ja, het is even uitleggen waar je naar luistert. Je luistert naar Vrolijk Verder. Een programma gemaakt door twee man sterk. Zijn naam is Martijn.
0: Ja, hier tegenover mij Koen natuurlijk.
1: En dat betekent dat het gaat over ons eigenlijk. Ja. Het is een programma gemaakt door twee mannen van 40. Over twee mannen van 40. Tenminste over 40ers.
0: Over het leven van
1: precies,
0: ons.
1: Precies.
0: Het
1: wel en wee van 40ers.
0: Ja. Nou, en als je nu denkt, ja hallo, maar ik ben nog helemaal geen 40. Geen enkel probleem. Daar hebben we een oplossing voor. Namelijk, dan wil je dat natuurlijk gewoon worden. En dan is dit het moment om te denken van, oh, zo moet dat. Of juist, dit zijn de valkuilen. Hier ga ik straks natuurlijk niet in trappen. Dan denk of, je, ja, ik misschien ben je het al geweest.
1: Precies. Dat kan natuurlijk ook. Als je 40 bent geweest, denk van, dan is het natuurlijk misschien wel leuk om een soort herinnering op te doen. Dat je denkt, ach ja jongens, waar jullie je nu zorgen over maken. Het wordt nog vele malen erger.
0: Ja, of leuker. Dat kan ook, hè.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk.
0: Ik hoop ik al een beetje op. Ja? Erger, dat zou ik wel vervelend vinden.
1: Nou, kortom, er komen weer allemaal dingen voorbij. Ik moet het hebben over ik ben aangehouden door de politie. Daar moet ik heel even wat over kwijt.
0: Ja, ik sta hier gewoon een crimineel in de studio.
1: Nou ja, ik moet me ook melden bij de rechtbank. Dat dus bedoel ik. Dus daar moet ik ook even wat kwijt. Oh, ja, er is iets misgegaan. Ik zou uitleggen waarom. En ik denk dat waarom ik ook gelijk heb. Maar dat heb ik niet zoveel zin.
0: Vandaar dat je net zo schichtig keek toen de politieauto voorbij reed toen je naartoe fietste.
1: Precies.
0: Nu snap ik het.
1: Ik word ook gevolgd door iets anders. Ik word gevolgd door zo'n horloge om mijn arm. Ik word gemonitord. En niet omdat ik een enkelband heb, maar ik word wel gemonitord. En de grap is, heel veel mensen hebben daar een mening over.
0: Oké, nou, daar hou ik van. Dus dat doe ik gezellig aan mij zometeen. Nee, ik moet ook een paar dingetjes van het hart. Ten eerste, het allerbelangrijkste, ik moet eventjes heel hartelijk gefeliciteerd zeggen tegen mijn allerliefste dochter. Want yay! Die is vandaag 13 geworden.
1: 13.
0: Maar dan moeten we het meteen ook eventjes hebben over verliefdheid. Dat is ook belangrijk. En ik wil het ook nog eventjes hebben over Martijn's muziekmomentje zo meteen. Nou, we gaan nog een spelletje spelen. Er komt nog van alles en nog wat voorbij. Dad jokes gaan we doen. Maar nu eerst is het tijd voor een klassieker, durf ik wel te zeggen. En als je die broek nu aan hebt, dan moet je het dansje ook thuis doen. Hier is namelijk MC Hammer. Je kent thuis dit. Can't touch this. You can't touch this.

0: Ja, MC Hammer hier op ons vijf. Je luistert naar Vrolijk Verder met Koen en Martijn in de studio. En een hele waslijst aan dingen die we gaan doornemen.
1: Ja. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik even iets belangrijks. Namelijk, MC Hammer, die ken je natuurlijk wel als artiest.
0: Ja.
1: Om welk kledingstuk is deze man bekend?
0: Zijn broek.
1: Zijn broek, hè?
0: Zijn bril.
1: Ja.
0: Nee, zijn jasje.
1: Zijn broek. Ja, dat is waar. En zijn schoenen. Ja, hij had alleen nooit een shirt aan. Als je dat was opgevallen, had het een beetje zo'n open vestje met zijn blote buis.
0: Zou kunnen.
1: Deed hij gewoon. Maar die broeken, daar wil ik het even over hebben. Want dat was namelijk wel een dingetje vroeger. Toen wij jong waren, in ieder geval toen ik jong was. Toen waren MC Hammer broeken gewoon vol op de koop voor de gewone man.
0: Serieus? Oh, vet. Heb ik even gemist.
1: Ja, nou, ik
0: had het wel één gehad namelijk anders.
1: Ik zat daar vol in. En nu komt het beschamende. Namelijk... Dit was precies in de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
0: Oeh.
1: En een kleine Martijn, die was gewoon helemaal enthousiast van die broeken. Want die zaten super lekker. Echt, je kon, het was echt...
0: Omschrijf hem even voor degene die je niet kent.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een parachute aan je voeten.
1: daar komt het
0: toch
1: op neer, ja. Ze hebben er voor de vorm hebben ze er nog een bovenkant en een onderkant aan gemaakt. Maar voor de rest zit er echt nul vorm in. En ze kwamen echt in de meest luidruchtige prints die je maar kon verzinnen. Ik had er... sowieso drie. Ik had er eentje met zebra strepen. Ik had er eentje met een soort van panterprint. En ik had er eentje met van die ontzettende gele en oranje. Of nee, roze en groene neon strepen vlekken. Weet je wel, van die spetters.
0: Ja, nee.
1: Ja, die had ik. Alle drie. En dit was natuurlijk in de zomer, na de basisschool. En ik ging dus de overstap maken naar de middelbare school. Maar ik ben natuurlijk enorm gegroeid in die periode. En dat waren mijn broeken. En dit was natuurlijk in de zomerperiode. Dus ik paste nul spijkerbroeken meer toen ik naar school toe ging. En in mijn buurt had iedereen, elk jongetje, had gewoon een MC Hammer broek aan. De dag voordat we naar de middelbare school gingen. Vervolgens gaan we naar de middelbare school. MC Hammer broeken zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Behalve aan mijn billen.
0: Welke had je?
1: Ik had op dat moment de coolste aan, namelijk die met die zebraprint.
0: Okay.
1: Dat was echt de allerbeste die ik had. En ik kwam dus op school. En ik was echt de enige, niet eens de enige brugger, maar gewoon de enige van de hele school met zo'n broek aan. Eventjes hierop verder bordurend. Het lastige was...
0: Het is nooit goed gekomen. Zeg
1: nee,
0: het maar gewoon.
1: Nee, het probleem was... Je kon in die tijd natuurlijk niet eventjes op Amazon iets bestellen. Je kon niet eventjes snel 's avonds nog iets nieuws kopen. Ik woonde in een klein dorp, dus daar zit ook geen winkel waar je broeken kan kopen. Dus ik heb een hele week lang... heb ik gewoon MC Hammer broeken moeten aantrekken naar school. En toen ik maandag daarop weer op school kwam... met mijn gewone spijkerbroek... kreeg ik een staande ovatie van mijn leerlingen. Van mijn medeleerlingen. Ja, dat was feest.
0: Serieus?
2: Gemeen.
1: Ja. Maar het voordeel is wel, ik was een kop groter dan ze. Dus ik heb er voor de rest weinig last van gehad. Maar ja, het was wel even bikkelen. Zelfs de leraren die maakten er grap over. Stak je je vinger op. Ja, die meneer met die gordijnen aan zijn broek. Ja. 105.

0: Rhythm is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Ja, dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Dat de Miami Sound Machine ook meedeed, of?
1: Nou ja, ik ken alleen maar Gloria Estefan. En dan...
0: Nee, dat was iconisch. En de Miami Sound Machine. Het leuke is... Ja, daar gaan we weer. Sorry hoor. Ja, we moeten het... Jij mag zo meteen ook.
1: Ik probeer een radioprogramma te maken, maar je komt ook niet
0: door. Nee joh, dat moeten we toch gewoon even gezellig doen. Ik ben wel eens op vakantie geweest in Miami. En toen geslapen heb ik ook.
1: Precies, je had een hotel?
0: Ja, een hotel. Van Gloria Estefan.
1: Van haar?
0: Van haar. Oh. In haar hotel heb ik geslapen.
1: Vet. Was ze zelf ook?
0: Nee, maar ze schijnt dus wel regelmatig daar rond te lopen. Want ja, ze is dus eigenaresse van dat hotel.
1: Oh, wat grappig.
0: En het is dus echt gewoon op de strip. Dus je hebt de Beach Avenue of zo heet dat. En daar staat een van die hotels. Het is zo'n onwijze Art Deco Miami vibe. Het is echt supercool.
1: Fijn hotel. Miami Sound Machine.
0: Het had wel iets ervan weg. Het was volgens mij, het had ook iets met platen of zo. Of ja, het logootje was iets met platen. Het is een tijdje geleden. Dus ik heb er nog foto's van. Het was hartstikke leuk. Top hotel. Kan het aanbevelen. Echt waar. Dat is hartstikke prima.
1: Zal ik dan verder beginnen?
0: Ja, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Hey, ik heb wat belangrijker is misschien wat te vertellen.
0: Ik kan me niet voorstellen.
1: Nee, ik heb een kleine waarschuwing voor iedereen. Ik weet niet, ik was laatst namelijk staande gehouden door de politie. Mm. En dat was vrij onschuldig, maar toch, het is niet niks.
0: Uh-oh.
1: Ik was namelijk aan het fietsen en ik had geen licht. Heb je het wel eens gehad dat jij licht niet deed? Of dat het wat de batterij op waren?
0: Lang geleden.
1: Bij mij
0: ja.
1: Waren de lampjes namelijk op. Okay. En toen dacht ik, ja weet je, komt wel goed. Want ik heb mijn telefoon. En ik kan mijn telefoon, kan ik mijn zaklamp aanzetten. Mm. En dan heb ik een voorlampje. Sterker nog, ik heb een horloge wat ik kan zetten op een rood lampje. Dan heb ik een achterlichtje. Dus ik fiets met mijn horloge achter me. En mijn telefoon voor me. Een rood lichtje en een wit lichtje. Ik denk, ik ben helemaal gewoon, zit ik gebakken.
0: Voel hem maar aankomen.
1: Daar dacht meneer de agent anders over. Dus ik fietste daar. En het was de fiets samen met mijn vrouw. We stonden bij stoplicht. En die man stond in één keer naast ons. Hij zei, goedenavond.
0: Op de fiets?
1: Ja, nee, met de auto. Oh. Raampje open, goedenavond. Je staat stil. Als je stil staat met de fiets, hoef je geen licht te maken. Ik dacht wel, shit, we hebben geen licht.
0: Ja, gewoon drie keer wachten tot de stoplicht op rood is gegaan.
1: Het werd groen. Ik zeg tegen mijn vrouw, wat zullen we doen? En zij zegt, ja. Fietsen. Dus ik dacht...
0: Nee, knuppel.
1: Dus steek over met de fiets. En die man die trekt 2 meter om met zo en zegt... Ja, jullie mag even stoppen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ik dacht... En zij zegt, ja, maar we hebben toch... We hebben onze lampje aan de voorkant. We hebben een rood lampje aan de achterkant. Nee, dat zie je verkeerd. En dit is letterlijk wat hij zei. Je fietst en zonder licht. Mm-hmm. En met je telefoon in je hand.
0: Mm-hmm. Die voelde ik ook al aankomen.
1: Ik wil even dat... Nee, ik niet. Nou, wat ik dus heel vervelend vind... Ze hebben dus nu... je fietst met je telefoon in je hand.
0: Ja.
1: Dat is wat niet mag.
0: Nee.
1: Maar je mag dus wel met je telefoon bezig zijn... als hij niet in je hand zit. Want dat is dus wat ik nu zie op fietsen. Die mensen hebben in zo'n ding voor zich hangen... in zo'n frame, in zo'n mobiel houdertje. En dan fietsen ze en dan zitten ze gewoon op hun telefoon te kijken en te doen. Maar ze hebben niet vast in hun hand. Ik zie mensen in een auto, zie ik met dat ding op hun ruit geplakt boven het stuur. En die zitten dus met het te appen en te doen terwijl ze aan het rijden zijn. Maar ze hebben hem niet in hun hand.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Is dat de regel?
1: Dus ik vind de regel echt een beetje verkeerd om. Het idee is natuurlijk, je mag niet op je telefoon zitten. Je mag niet met je telefoon bezig zijn. Je moet letten op het verkeer.
0: Ja.
1: Maar als ik hem dus voor me hou, voor mijn stuur hou met een lampje, dan kan ik onmogelijk op mijn telefoon kijken. Dan zeg je nee, je hebt nu de telefoon in je hand. Maar als ik dus in zo'n houdertje heb zitten en ik zit dan op het scherm te kijken en te piepen, dan mag hij mij dus niet aanhouden, want dat is dus niet in mijn hand houden. Sterker nog, ik zat laatst... Serieus, kerel, ik weet niet wat voor goorheid hij aan het kijken was. Maar echt, ik stond naast hem in de file. Ik dacht, ik weet niet, of niet in de file, bij stoplicht. Maar die gast die was gewoon een film aan het kijken. En die was gewoon...
0: Welke film?
1: Ja, het titel met 3X waarschijnlijk.
0: Waar?
1: Maar ik dacht, serieus, zie ik het nou goed? Maar die gast was gewoon, op de weg was hij aan het kijken. Hij was een filmpje aan het kijken, terwijl die gewoon...
0: Welke film dan?
1: Wat wil je nou weten, Martijn? Luister nou naar mij. Maar dat mag dus. Want hij heeft niet in zijn hand. Dus niet zijn telefoon.

0: Heerlijk. James Brown, Living in America, hier op 105. Je luistert nog steeds naar Koen en Martijn hier op de radio in het programma. Vrolijk verder.
1: Ja, zeker. Martijn, weet je hoe laat het is?
0: Ja, het is tijd om gewoon naar huis te gaan, denk ik. Gewoon de deur dicht te gooien.
1: Nee. Helemaal niet. Het is tijd, Martijn, voor om het café even open te gooien. Want het is inmiddels 8:30 geweest.
0: Of is het 9:30 zelfs.
1: 9:30, moet ik zeggen. Sorry.
0: Jij zit er heel lang op die kruk, of niet? Jongens.
1: Hey, het café vergeet je tijd. Dat
0: ja,
1: is toch
0: dat
1: leuk.
0: Blijkt.
1: Ja, is niet erg.
0: Je hebt een beetje rode neus.
1: Weet je hoe dat komt?
0: Ja, de, kan er. Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Nee, wat gaan we doen? In het café gaan we Martijn even testen. Want Martijn die heeft het, misschien merkt het al aan zijn stemming, die staat in één keer helemaal om. Martijn heeft het totaal niet op Nederlandstalige muziek.
0: Bloedhekel. Dat
1: zo mag ik het ook noemen. Ja, ik probeer het nog een beetje te verbloemen, maar jij bent gewoon duidelijk.
0: Zonder stoel of bank.
1: En ik vind het leuk muziek en ik vind het leuk om Martijn daar een heel klein beetje mee te plagen. Maar ook om Martijn echt te dwingen om te luisteren naar die muziek. Dus dat heb ik bedacht. Martijn gaat zo meteen over een liedje wat ik heb meegenomen. Ben je benieuwd wat ik heb meegenomen?
0: Nooit.
1: Dat leuke is vraag. Het is Yves Berends met Zin in jou. Even een kleine voorproefje.
0: Ja.
1: Wil je nog tekst horen of zeg je nee, ik weet genoeg?
0: Ik.
1: Je keek me lachend aan. Ja, een beetje een idee. Dat is dus Yves Berends. Nou, die ken je inmiddels wel. Met zin in jou, sorry. Nou heb ik 3 vragen over de tekst. En een bonusvraag.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat weet je.
0: Ik heb 3 antwoorden.
1: Oké. Wat gebeurt er met hem als hij naar haar kijkt?
0: En dan krijgt hij zin in haar.
1: Zin in haar?
0: Ja, dat mag ik hopen wel.
1: Oké. Maar het lied heet Zin in jou, hè?
0: Oh, dan krijgt hij zin in jou.
1: Zin in jou.
0: Jij zegt, als hij naar haar kijkt.
1: Ja, oké, maar zin in haar. Mag geen zin, krijgt hij.
0: En dan krijgt hij zin.
1: Oké.
0: Krijgt hij.
1: Oké. Meer niet?
0: Vind ik wel genoeg.
1: Oké. Hey, en wat voor lach heeft zij?
0: Mona Lisa lach. Ja. Dat is bijna 100% zeker. Dit is gewoon bijna kat in het bakkie.
1: Mona Lisa lach.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat ze, het lacht als een Mona Lisa. Dat is een mooie vrouw, Mona Lisa Bakhuis. Dat heb ik.
1: Misschien moet je even uitleggen wat er nu gebeurt. Jij hebt inmiddels zoveel Nederlandstalige muziek gehoord door mij. Dat jij weet, als er gedronken wordt, is het Bako.
0: Ja.
1: Als de mooie vrouw is het Mona Lisa.
0: Ja. En je telefoon op vliegtuigstand. Dan ben je romantisch bezig.
1: Oké.
0: Of iets anders dan doen, maar.
1: Heb ik even een filosofische vraag. Wat kan het leven zijn?
0: Ach, zo mooi.
1: Mooi?
0: Schitterend.
1: Ja?
0: Prachtig.
1: Door haar?
0: Tuurlijk.
1: Mooi?
0: Alleen maar.
1: Mooi. Een beetje romanticus.
0: Ja, die Yves. Die brengt het allemaal helemaal boven.
1: Oh, je verplaatst je even in Yves. Oké, dat is het. Hey, dan de laatste vraag. La la la ja.
0: Tuurlijk.
1: Of la la la nee.
0: Nee, la la la 100% ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat deze man meer dan 3 coupletten kan verzinnen namelijk.
1: Martijn, ik vind je echt ongelooflijk negatief.
0: Dank je.
1: En,
0: je brengt het in me boven.
1: Zullen we maar gaan luisteren?
0: Ja.

0: Martijn, voor mij, aan jou.
1: Oh god.
0: Yves Berends, ja, we hadden hem even in het café staan hier in 105. Ja. Martijn, zullen we even de goede antwoorden doornemen?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Dat waren wel nodig, hè?
1: Ja, ik heb je volgens mij 0 punten gescoord.
0: 0 punten,
1: nee.
0: Ja.
1: La la la, nee, dat is in ieder geval.
0: Er werd geen la la la la gezongen?
1: Nee, in mijn hoofd wel, hoor. Dat was een en al la la la.
0: Nee, bla, bla bla bla bla. Ja, ook dat ook. Hey, wat gebeurde er met hem als hij naar haar kijkt?
1: Ja, wat was het ook weer?
0: Hij krijgt het warm.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, kan ook.
0: Ja, dat kan gebeuren. Hey, wat voor lach heeft zij?
1: Wat was het ook weer? Onvergetelijk? Nee.
0: Een ondeugende
1: lach. Ondeugend. Iets meer nou. Ja.
0: Ja. Jongen. Hey, en wat kan het leven zijn?
1: Mooi.
0: Een feest.
1: Ja, dat is toch mooi.
0: Martijn.
1: Sorry.
0: Misschien moeten we het uiterlijk gaan veranderen. Want ja. Je bent echt totaal niet meer gemotiveerd om ook maar iets te leren.
1: Nou,
0: er komt een dag dat jij denkt, shit, had ik me opgelet.
1: Wat ik me oprecht afvroeg, en dit is gewoon tijdens het nummer zat ik me te bedenken.
0: Nee, niet zeggen.
1: Is hoe werkt dit qua artiesten? Hoor jij het verschil tussen een Yves Berendsen en een Frans Duits en een Dries Roelvink en al die andere lui die je mij voorschotelt?
0: Ik kan een goede gok waren als ik iemand hoor, ja.
1: Oké, voor mij klinkt het echt allemaal hetzelfde. Ik heb echt geen idee. Het enige wat ik er tussendoor, als je Donny erbij doet, want dan gaat het over spliffs en jonko's. Dat is het enige dat ik denk van nou, dit is iets anders dan wat ik tot nu toe gehoord heb.
0: Heb je er wat toe te voegen?
1: dit is een beetje het gevoel wat mij nu bekruipt.
0: Ik probeer hier een beetje vrolijke muziek te maken. Laten horen. Een beetje over verliefdheid. Over mensen die elkaar leuk vinden. En jij gaat er een soort gat in maken en niet meer uitkomt.
1: Ja, nee, dat is niet waar. Dat moet ik niet doen. Nee, ik zou het nog over verliefdheid hebben. Dus zal ik dat dan maar eventjes gewoon mooi overpakken?
0: Ja,
1: ja, dit heeft een aanloopje nodig. Ja, dus. Ik heb net verteld, mijn dochter is vandaag jarig. Die is 13 geworden. En die heeft dus sinds het begin van de zomervakantie een vriendje. Ja, ja, een vriendje.
0: Oh.
1: En dat vriendje dat is in de zomervakantie 13 geworden. Dus het is allemaal heel pril en gezellig en vrolijk. En dat gaat allemaal goed. En wij hebben als gezin van 3, hebben wij de traditie dat als een van ons jarig is, dan gaan we iets leuks doen, iets ondernemen. Iets kleins. Dus we gaan niet naar de Efteling of we vliegen niet naar de andere kant van de wereld. Maar we gaan dan bowlen of we gaan karten of we gaan iets ondernemen. Mijn dochter had bedacht om dit jaar te gaan karten. Prima, gaan we dat doen. En zij vroeg dan of haar vriendje ook mee mocht. Dus wij dachten van, nou, leuk, weet je wel. Dan wordt het ook een beetje een gewoonte. Niet zozeer gewoonte dat hij meegaat. Maar hè, er komen waarschijnlijk nog wel andere vriendjes ooit de revue passeren. En dan is het gewoon makkelijker om die stap te maken. Dus we hebben nog een paar keer gevraagd. Weet je zeker dat je het vriendje mee wilt nemen? Ja, ja, ja, dat weet ik zeker. Weet je het echt heel zeker? Want ik ga nu de kaartjes bestellen. Ja, ja, ben ik echt heel zeker. We hebben de kaartjes gekocht. We hebben gevraagd hoe het zat. Ik heb de dag van tevoren heb ik nog met de moeder van de desbetreffende jongen aan de telefoon gehangen. Van hoe laat we nou precies afspreken? Wat precies handig is? Hoe laat hij waar moest zijn? Kreeg ik de volgende dag te horen dat het uit was. Ze had het dus uitgemaakt met hem.
0: Op de verjaardag.
1: Ja, ze is vandaag jarig, dus het was dit weekend. Dus nee, maar de dag voordat we gingen karten. Dus ik dacht, ja, en nu dan gaan we dan wel met die jongen in de kart zitten. Want dat was ook nog een beetje uit de buurt. Ze moest een uur er naartoe rijden. Ik dacht, gaan we zo meteen 2 uur lang met die jongen op de achterbank zitten. En ja, dat vond ze ook een beetje ongemakkelijk. Dus dat is het dan niet geworden. Maar dat was natuurlijk super sneu. Dus dan is het en uit, en je mag niet mee karten.
0: Nou, Martijn was uit.
1: Ja, vond ik toch lullig.
0: Maar denk dat die jongen meer mee zit?
1: Weet ik niet. Nee, ik denk dat hij het meest zit met het feit dat het natuurlijk uit is met mijn liefdallige dochter. Want dat is natuurlijk een pareltje.

0: Outfield met Your Love hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder met Koen en Martijn in de studio. En mocht je afvragen, wat is het voor programma? Het zijn twee veertigers die hun hart luchten.
1: Ja, daar komt het op neer. Het is gewoon eventjes therapie voor ons, maar dan goedkoper.
0: Ja, en als je wil kan je het luisteren, dat hoeft niet.
1: Het is optioneel, optioneel. Voor ons is het noodzakelijk, voor de luisteraar optioneel. Daar komt het een beetje op neer. Nee, het is natuurlijk allemaal met een korreltje zout te nemen wat we hier vertellen. Of niet, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Nee. Nou, dit onderwerp is wel bloedserieus. Namelijk, ik heb iets ontdekt waarvan ik dacht, hoe kan het zijn dat ik dit gewoon jarenlang niet wist of gewoon heel ver heb weggedrukt? Ik heb dit gewoon nooit beseft en geweten.
0: Heb je het over een dun schil die twee kanten op kan schillen?
1: Dat, er gaan nu werelden van open, Koen.
0: Nee, maar die ontdek had ik laatst namelijk. Maar dat is wel handig. Oh. Als je een komkommer hebt, je gewoon heen en weer kan doen. En dan gaat die gewoon heen en weer schillen.
1: Echt waar?
0: Ja, maar je had het blijkbaar iets anders.
1: Ja, dit is nog veel baanbrekender wat jij me vertelt. Nee, dat voor mij is meer een soort van leugen. Waar we al ons hele leven, jij ook, mee leven.
0: Oh.
1: Zegt de naam Michael Arthur Long jou iets? Eerlijk zeggen. De naam Michael Arthur Long. Zegt
0: nee,
1: het jou iets?
0: Nee, niet meteen.
1: Niet meteen. Wat als ik jou nou vertel dat Michael Arthur Long de echte naam is van het personage dat David Hasselhoff speelt in Knight Rider? Dus hij heet niet Michael Knight. Oh. Hij heet Michael Arthur Long.
0: Oké. Okay. Eventjes de Knight Rider. Dat was die hele vette auto die kon praten met dat rode lampje voor het heen en weer.
1: In feite gewoon een hele vroege Tesla.
0: Hij kon ook naar je toe rijden als je hem floot.
1: Een hele vroege Tesla, toch?
0: Ik weet niet. Dat je een beetje, is dat met een Tesla als je zegt, weet je, horloge praat, kom maar, dan komt hij eraan komt?
1: Volgens mij kan je je Tesla wel op je af laten komen, toch?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Oh, nou, in ieder geval, ja, Knight Rider. Ja. Oké. Okay.
1: Nee, dus.
0: En heette Michael Knight, heette die?
1: Nee, dat is dus het hele ding. Hij heet dus Michael Arthur Long.
0: En hoe kom je erachter dan nu?
1: Ik belde jou
0: en toen dacht je, met wie spreek ik?
1: Nee, dit is even een kijkje in mijn droevige leven. Ik was de was aan het opvouwen. Want we hebben de taken verdeeld en ik vouw de was op. Mijn vrouw kan mee te koken, dus dat gaat goed samen. En vervolgens dacht ik van, het is een saai klusje, dus ik zet gewoon iets op. Maar ik moet er ook niet iets hebben waar ik echt bij moet blijven met mijn aandacht. Ik moet ook gewoon de sokken bij elkaar zoeken. Dus ik dacht, wat zie ik daar nou? Knight Rider op Amazon was het. Op Amazon. Ik dacht, grappig. Ik ga gewoon Knight Rider aanzetten. For all time's sake. Dus ik zet Knight Rider aan. En dan loopt een man door het beeld. Wel met krulletjes haar. Maar niet David Hasselhoff. Dus ik denk, wat raar. Hij heet wel Michael in de serie. Dus ik denk, apart. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. En vervolgens, spoilers voor een serie van pak een beetje 40 jaar oud. Je hebt je kans gehad hoor. Die wordt dus aan het einde van aflevering 1 vol in zijn gezicht geschoten door een vrouw die hem besodemietert.
0: Serieus?
1: Ja. En dan valt hij dus achterover in het water en dan wordt hij dus gered door iemand. En dan wordt hij dus gered door de Knight Corporation. En die geven hem dus een facelift en die herstellen zijn hele hoofd. En dan halen ze het verbandje eraf. En dan ziet hij er dus uit als David Hasselhoff. En dan zeggen ze, je kan nu dus nooit meer Michael Arthur Long zijn, want die is overleden. En de mensen die jou hebben neergeschoten, die weten dat. Dus nu ben jij Michael Knight. Boom! Mijn hoofd ontplofte, jongen.
0: Nee, oké, dus de Knight Rider heet dus wel. Oké, nu begrijp ik het.
1: Ja. Maar ik heb dit dus echt nooit geweten.
0: Je hebt altijd aflevering 1 gemist.
1: Ik heb, maar wie niet? Wist jij dit?
0: Nee, helemaal niet. Maar ik kijk niet zoveel films of series.
1: Nee, niemand toch? Maar ook gewoon dit was, je had die auto. En als die auto niet in beeld was, dan keek je niet. Dat was een beetje hoe dat ging bij mij.
0: Het is wel een redelijk bepalend idee voor de rest van het verhaal namelijk.
1: Vond ik ook. Ik heb ook niet het gevoel dat dit ooit terug is gekomen in de rest van de serie. Maar bij deze, Michael Arthur Long is de echte naam van Michael Knight. Mocht je ooit een triviant vraag krijgen, dan weet jij het antwoord.

0: had een Martijn's muziekmomentje kunnen zijn. Maar dat was het lekker niet.
1: Nee, die komt zo meteen nog.
0: Ja, heerlijk. Dat wordt echt genieten hoor. Dat wordt iets ruiger dan Lenny. Dat kan ik je wel verklappen. Dit was natuurlijk Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Klassiekertje. Ik heb Lenny een keertje ontmoet. Nee, echt.
1: Echt waar?
0: Ja, ik sta op de foto met Lenny. Of hij staat op de foto met mij. Dat is net hoe je het ziet.
1: Ik vertel.
0: Hij is heel klein.
1: Oh ja, serieus?
0: Hij is echt een ukkepuk.
1: Oh, ik vind hem echt een stoere gast namelijk.
0: Ja, dat
1: maar
0: zou
1: het heeft niks met elkaar te maken, dat weet
0: hij
1: ik
0: Hij staat
1: wel.
0: Ook hoog op het podium, hè, dus dan kijk je naar hem op. Maar op het moment dat je gewoon naast staat, denk je zo, een klein manneke.
1: Oh ja, dat zie je helemaal niet.
0: Nee, nou, hij is wel echt gespierd. Dat is niet normaal.
1: Mm-hmm.
0: En ja, hij heeft wel een bos haar ongeveer breder dan zijn schouders. Maar het is echt een heel klein manneke. Hij was heel chill. Ik had een keertje een meet and greet met hem. En toen, ik moest dat begeleiden. Dus ik had niet zelf de meet and greet, maar ik moest dat begeleiden voor mijn werken tussentijds. En toen moest ik een beetje bij het podium een beetje blijven hangen. En toen was het zo van, ja, nou, dit en dat. En ja, toen was hij klaar voor de mensen. Met een handdoekje moest hij zich even deppen. En dan nam hij wat te drinken, zonnebrilletje op. En dan kon hij eventjes. Maar het is een beetje droevig. Want daarna dan sta je daar dus. En staan van die mensen een soort van helemaal, ja, kooi, de hert in koplampen te kijken van, oh,
1: dat
0: bekend iemand. En dan staat hij er een beetje zo chill. Ja, wat vond je van de show? Oh, we vonden de show geweldig. Wat vond je het leukste? De liedjes. Welk liedje? Allemaal. Ja, dat werd dus heel ongemakkelijk na een tijdje. En toen zei hij, zullen we anders gewoon even op de foto gaan? Toen zei ze, ja, we hebben op de foto. En wil je misschien dat ik nog iets voor jullie signeer? Ja, ook signeren. Oké, nou doe ik dat ook. Oké, de volgende. En dat was gewoon lopende bandwerk. Ja, nee, zeg maar. Ik ben ook in zijn huis geweest. Ik ben ook in Lenny Kravitz huis geweest. In New York.
1: Want? Hij was zijn handdoek vergeten?
0: Ja, nee. Hij zei, deze pen schrijft niet lekker. Al even een nieuwe. Nee, serieus. Ik ben in zijn huis geweest in New York. Hij woonde... want dat was toen...
1: Ik ga naar huis.
0: Het is echt waar. Wat, geloof je het niet?
1: Nee, ik geloof je wel. Ik ga gewoon naar huis.
0: Ik weet. Het adres denk ik bijna zelfs nog uit mijn hoofd. Nee, het was destijds gehuurd door het bedrijf waar ik werkte. En dat was zijn oude huis, maar ze hebben het gekocht zoals hij het heeft achtergelaten. Dus heel veel van de meubels en dingen die hij gebruikt heeft, die stonden er nog. En het was een heel groot appartement in New York. En het had 4 of 5 verdiepingen. De onderste etage was een basketbalveld. Echt krankzinnig. Had een opnamestudio, een heel mooi uitzicht over de stad. Het was echt een supercool appartement. Het was echt miljoenen waard. Ik heb even opgezocht op de Amerikaanse funda. Het was echt supercool. Ja, nee, je gelooft het niet, maar zeg maar.
1: Ik geloof je wel. Ik heb alleen geen idee waarom het vertelt.
0: Omdat we net Lenny Kravitz hebben
1: gedaan. Oh ja, dat was het. Ik was even kwijt.
0: Are You Gonna Go My Way?
1: Oh man.
0: Nou, daar ben ik dus geweest.
1: Ja.
0: Ik ben zijn way geweest.
1: Oké. Hé, nou heb ik hem.
0: Ja, ik moet wel op blijven letten.
1: Ja, sorry man. Ja, dankjewel Martijn.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo wetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Een leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin

0: Ja, met David Bowie, Let's Dance, zijn we begonnen aan het tweede uur van Vrolijk Verder hier op de dinsdagavond van ons vijf.
1: Ja, lekker hoor. Ik vind het een goed begin. Ik heb er wel zin in.
0: Je luistert naar Koen en Martijn, even voor de zekerheid.
1: Ja, dat is inderdaad slim om te zeggen.
0: Of Koen, Martijn en Koen, maakt niet uit. Het is in ieder geval Vrolijk Verder waar je luistert. Het programma gemaakt door twee veertigers, over veertigers en alles wat ze meemaken.
1: Ja, en mocht je niet helemaal duidelijk hebben wie nou wie is, hier tegenover mij staat Koen.
0: Ik ben Vrolijk.
1: Ja, en ik ben Verder.
0: Jij bent Martijn, jij bent Verder.
1: Ja, zo is dat. Hey, over verder gaan gesproken. Er is één dingetje wat ik vandaag heb gedaan. Wat echt gewoon het bloed onder mijn nagels heeft gehaald.
0: Oh, dat moet niet te vaak gebeuren.
1: Nee, ik ga deze komende herfstvakantie. Gaan we naar. Dat klinkt heel decadent, is het een beetje. Dat besef ik ook. Maar we gaan met het gezin.

0: zin gaan we naar New York.
1: Oh, nou, hallo, zo.
0: Zo, potje aan Dikkie, hè?
1: Hij wel.
0: Ja, in Limburg, hè? Nee,
1: Amerika is wel Limburg.
0: Ja, nee, heb je straat, New York.
1: Nee. Oh ja, serieus?
0: Vast wel. Als ze dat niet hebben, dan ben ik echt teleurgesteld.
1: Oké.
0: Nee, we gaan naar het echte New York aan de andere kant van de oceaan. Maar dat doen we omdat we 15 jaar getrouwd zijn. We zijn daar een huwelijksreis geweest en het is een dingetje.
1: Praat het maar weer goed.
0: Ja, we hebben ervoor gespaard, we hebben ervoor kromgelegen, noem maar op. Nee, het is hartstikke leuk. We hebben er onwijs veel zin in. Wat ik me eventjes niet besefte, of het is wel besefte natuurlijk, maar eventjes niet lang niet meer had gedaan, is... Als je naar Amerika vliegt, dan moet je een ESTA-formulier invullen. Waar het voor staat, geen idee.
1: Nou, die enige test die je afneemt daar, waar je niet voor wil zakken.
0: Ja, dat is absoluut waar. Nou ja, een blaastest wil ik ook niet voor zakken, overigens.
1: Ja, maar die hoef je niet stand af te nemen daar, toch?
0: Nee, dat is waar. Zo. Nou, jij gaat op een hele andere manier naar Amerika, denk
1: ik. Ja,
0: nee, maar goed, een ESTA dus. Daar moet je dus al je gegevens op invullen. En dan moet je dus zeggen van, oké, nou, wat is je naam? Wat is je woonplaats? En dat soort dingen. Dat snap ik nog. Weet je, dat begrijp ik. Ik snap tot op zekere hoogte.
1: Ze willen weten wie er binnenkomt.
0: Dat jij wil weten wie ik ben als ik naar je toe kom. Ja. Je kan het ook op mijn paspoort aflezen. Maar het zijn Amerikanen, die zijn lui. Die willen dat je mezelf doen. Die hebben zoiets van, vul jij het maar lekker voor me in.
1: Okay.
0: Prima. Het is net een pretpark, want je moet natuurlijk ook entree betalen. Hè? Dus je moet eerst je gegevens invullen, maar die ESTA kost gewoon $40.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, heb je eens gerealiseerd?
0: Nee, dus dat is gewoon... Nee, wij gaan met z'n drietjes, dus dat is eventjes $120 aftikken. Het is een dagje Efteling. Ja, als je er een hek omheen zet, dan is het ongeveer een pretpark. Waar je kans hebt om neergeschoten te worden, is ook apart. Maar goed, dus ik heb die ESTA ingevuld. En met die ESTA, dan stellen ze dus gewoon de eerste normale vragen. Hoe heet je? Wat is je naam? Wat is je adres? Daarna komen de vragen. Hoe heet je vader? Hoe heet je moeder?
1: Oh, serieus?
0: Denk, oké, dat vind ik al een beetje apart. Daarna komt de vraag. Wat zijn jouw social media kanalen? Vul ze even hier in. Vul eventjes hier je LinkedIn gegevens in. Eventjes je Instagram gegevens. Je Facebook profiel eventjes aan ons doorgeven. Daarna komt de vraag. Waar werk jij precies? En geef maar eventjes de naam van jouw bedrijf. Het adres van jouw bedrijf. Het telefoonnummer van jouw bedrijf. Ik had echt...
1: Ook als je voor vakantie komt?
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja. Ik stond echt met oren te klapperen. Want ik hoorde niks. Maar ik stond echt gewoon versteld. Ik zat die app te openen. Ik dacht, dit kan toch niet? 7 pagina's van mijn informatie die ik gewoon eventjes moet geven. Omdat ik even een weekendtripje doe naar New York. Ik vond het echt belachelijk. En dan ook nog €40 uit mijn portemonnee trekken.
1: Maar dit zijn er van die vragen van, ben je van plan om hier vervelende dingen te komen doen? Wanneer ga je weer terug? En...
0: Ja, ook dat. En dan moet je dus aangeven.
1: Maar die vraag stellen ze nog steeds.
0: Ja, tuurlijk. Dan moet je allemaal zeggen nee, natuurlijk. Maar het is echt superveel van die vragen. En ook heel veel vragen dat ik denk van, wat ga je met deze informatie doen? En ook van, ja, ben je ooit wel eens van andere nationaliteit geweest? Mijn vrouw die is in Frankrijk geboren. Dus dan is het ook van, ja, heeft ze dan een Frans paspoort. Nou, dat heeft ze dan niet. Maar dat is allemaal gedoe, want ze heeft soms dus bij de moeder in de paspoort. Dus nou, we hopen dan maar dat het goed is ingevuld.
1: Ja, precies.
0: Hoop gedoe. Oeh. En heel raar.
1: En als het niet goed is, dan ga je weer terug.
0: Dat mag ik hopen van niet. Dat zou ik wel heel vervelend vinden.
1: Ja.
0: Nee, dus dan denk ik dat we het in Europa wat beter geregeld hebben, Koen.

0: Ja, de oplettende luisteraar zal het natuurlijk niet ontgaan zijn. We hadden het net over Amerika. Dan moesten we natuurlijk Europe draaien met de Final Countdown.
1: Ja, en over de Final Countdown gesproken.
0: Ja.
1: Martijn, je weet dat ik wil proberen om de Final Countdown zo lang mogelijk uit te stellen. Vandaar dat ik begonnen ben met gezond leven.
0: Ja, dat doe jij goed.
1: Dat ben ik een aantal jaren geleden, dacht ik, hoe ga ik nou ouder worden? Nou, laat ik zo in ieder geval zo gezond mogelijk ouder worden.
0: Ja, want die maakt er wel een potje van. Laten we daar
1: dat
0: even mee beginnen.
1: Niet, maar het komt wat fitter.
0: Oké. Okay.
1: En die heb ik met bijna al na. Ja, boven de 40 merk je dat gewoon. Boven de 40 merk je gewoon als je niet te veel aan je lichaam, doet, dan komt dat dubbel zo hard aan als daarvoor.
0: Wat insinueer jij hier, Koen?
1: Niks, Martijn.
0: Oh, gelukkig
1: maar. Ik insinueer alleen dat ik besloten heb om proberen zo gezond mogelijk ouder te worden.
0: Wat een nobel streven.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar misschien heb je heel veel last van, Martijn. Ik ben wat meer gaan sporten. Ik ben wat meer op mijn voeding gaan letten. En ik heb dus nu ook mijn lichaam aan het monitoren. Met zo'n armbandje wat mij volgt. En dan moet duidelijk zijn. Ik word continu gemeten. Gewoon de hele dag door word ik gemeten. Mijn hartslag, mijn stress, verzin maar wat.
0: Maar wat ik hier even niet begrijp. En ik snap dat de luisteraar thuis hier totaal geen zicht op heeft. Tenzij je natuurlijk gewoon kijkt hè, via het kanaal. Dat kan natuurlijk ook. Je kan gezellig meekijken op 105 Haarlem.
1: Haarlem 105.nl.
0: Dat zeg ik.
1: En dan kan je live radio. En dan zie je ook als je erop klikt. Zie je de beelden in de studio.
0: Ja. Want ik zie aan jouw linkerpols een Apple Watch.
1: Ja.
0: En aan jouw rechterpols een ander apparaat.
1: Ja.
0: Maar wat is het verschil? Want een Apple Watch, die meet toch al alles? Wat meet dit nog meer dan?
1: Nou, dat kan ik je uitleggen. Ik wil... Dit meet meer. Dit meet ook mijn herstel.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld. En mijn belastbaarheid. Dat kan ik volgens mij niet meten met mijn Apple Watch. Maar misschien is dat inmiddels wel zo. Een groot voordeel is... Dit ding kan ik ook op mijn bicepsband dragen. En dan heb ik er...
0: Ja, zo'n vijf breed.
1: Ja, daarom. Mijn polsen van biceps zijn hetzelfde. En dat kan ik met mijn horloge niet. Dus ik kan nu, word ik eindelijk 24 uur per dag gemonitord. Waarbij ik met
0: een
1: horloge...
0: Maar zit een batterijtje of zo, hoef je niet op te laden?
1: Nee, ze moeten we opladen. Ik moet even opladen. Maar kijk, ik mag voor mijn werk geen sieraad om hebben. Ik moet handschoenen aan hebben. En dan kan ik. Dus ik mag geen horloge aan hebben. Ik mag ook geen ring aan hebben.
0: Dan schuif je dat ding naar je.
1: Hoger. En dan heb ik er geen last meer van.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk de enige meerwaarde. Want je hebt ook zo'n ring. Zo'n kijk allemaal meer. Aura volgens mij.
0: Dat
1: is dan een Whoop armbandje. En zo heb je 100.000 andere dingen die je kunnen monitoren. Maar ik viel voor deze, omdat deze dus ook hoger kan. Waardoor ik er in principe geen last van heb.
0: En wat heeft het jou
1: tot nu toe
0: geleerd,
1: nog niks.
0: Nee, gebracht?
1: Tot nu toe één dingetje. Ik ben nu in de eerste week. Het ding is mij dus, de app is mij nu aan het leren kennen. Dus ik kan niet heel veel vertellen erover. Behalve dat ik het interessant vind. Maar... Hij is aan het kijken hoe reageer ik op alles. Wat is mijn ritmes? Wat werkt goed voor mij? Wat werkt niet goed voor mij? Ik moet aan het einde van de dag ook een journaaltje invullen. Van wat heb ik gegeten? Wat heb ik gedronken? En niet hoeveel. Tenminste, dat wil hij ook weten. Want dat ga ik niet doen. Maar ik kan wel zeggen of ik koffie gedronken heb. Of alcohol gedronken heb. Of ik, verzin maar, vet gegeten heb of niet. Of ik netjes geluncht heb. Allemaal dingen moet ik keurig even invullen. En dan kijk als het goed is, komende week, op een gegeven moment, ga ik adviezen krijgen van dingen die hem opgevallen zijn.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet per se dat apparaat wat dat meet.
1: Nee,
0: je geeft die informatie zelf.
1: Ja, maar hij meet ook alles.
0: Ja, ja, nee, dat
1: continu.
0: Snap ik.
1: Het wordt een samenwerking.
0: Ja.
1: En het wat me verbaasde al, ik moet elke ochtend om 6 uur opstaan.
0: Mm-hmm.
1: Hij adviseert mij hoe laat naar bed te gaan, denk je?
0: Nou, jouw kennende, ik denk 7:30.
1: Ongeveer, ja.
0: Echt?
1: 9 uur moet ik naar bed.
0: Oh.
1: Hij zegt... Hij of zij, wat maakt niet uit, maar dat ding zegt...
0: Het
1: zegt dat als jij... Hou op! Als je 6 uur ochtends opstaat, dan zegt hij... Dan moet je dus 8 uur slapen. Hij zegt dat is gemiddeld. Dus dat is voor iedereen, daar begint hij mee, 8 uur slapen. Dan moet je dus 9 uur van tevoren naar bed gaan. Want waarschijnlijk als je naar bed gaat, slaap je niet meteen. En je hebt nog wel wat verlies onderweg. Dus je moet om 9 uur naar bed gaan. Dus op het moment dat ik het radioprogramma begon om 9 uur... moest ik eigenlijk naar bed gaan. Dus ik ben benieuwd hoe morgen wakker word.

0: Tupac. Changes hier op 105.
1: Ja, dat vraag ik me af van Tupac. Hè? Gewoon even heel kort. Soms is het Tupac, dus 2 en dan Pac, P-A-C. Mm-hmm. En soms is het Tupac, dus T-U-P-A-C, Tupac.
0: Oh ja, dat is waar ook.
1: Maar wanneer is het wat? Is het net zoals iets als Puff Daddy, die dan Diddy is geworden en P. Diddy en Diddle-Dokie?
0: Diddle-Dokies? Nee, ja. geen idee. Ik weet niet. Misschien dat wij samen zijn in de studio, dat wij nu Tupac zijn.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Ook.
1: Nee, ik vroeg me af of dat bewust een
0: typfout is of
1: andere
0: of een,
1: artiest oh ja, is. Of dat hij gewoon. Oh, hij heet natuurlijk Tupac Shakur.
0: Gaan we dat uitzoeken zo?
1: Dat kan.
0: Oké, doen we dat. Hey, Martijn, net vroeg ik. Wat ik een beetje aan het vertellen over dat. Dat ik. Ja, hoe noem je dat? Hoe noem je het eigenlijk?
1: Nou, je bent gewoon heel erg gezond bezig. En je bent je bioritme aan het meten.
0: Aan het meten, ja. Ja. Dat is zoals je het omschrijft. Ik doe je beter dan ik.
1: Ja.
0: Dus ik heb zo'n dingetje omarmd. Het ziet ook allemaal mensen zien het natuurlijk. En het valt me wel op. Heel veel mensen hebben daar een mening over.
1: Okay.
0: En de meeste mensen die zeggen ook een beetje van. Oh, maar ga je dan nu ook naar. Ik wou een ander stemmetje doen. Ga je dan ook naar gedragen? Dat te zeggen, ja, maar het is natuurlijk, er is ook wel, het is wel bekend dat je dat slaapritme belangrijk is. Maar ook dat mensen zich nu, omdat ze continu aan het meten zijn, dat ze zich daarnaar gaan gedragen. Want ze zeggen, als ik vraag aan mijn vriendin, hoe heb je geslapen? Of aan mijn vrouw, sorry, moet ik het wel goed zeggen.
1: Sorry. Ik denk, als jij je vriendin vraagt hoe ze geslapen heeft, dat jouw vrouw daar best wel zagrijnig wordt.
0: Ik ben pas getrouwd, jongens. Ik moet nog heel even wennen
1: meer dan een jaar geleden.
0: Ja, dat is waar. Maar het is voor mij nog steeds. Ik heb 20 jaar mijn vriendin gezegd, dan moet ik mijn vrouw zeggen. Ik moet even aan wennen. Maar als ik mijn vrouw vraag, hoe heb je geslapen? Dan zegt ze volgens mij wel goed.
1: Okay.
0: En dan gaat ze op de telefoon kijken hoe ze geslapen heeft.
1: Oh.
0: Snap je? Dus, en dan niet dat ze daarna zegt, oh. Het is eigenlijk veel kutter dan ik dacht of zo. Maar het is wel een soort van, oh ja, laat ik even kijken hoe ik geslapen heb. Terwijl je uiteindelijk mensen zeggen, oh, je weet toch zelf wel of je goed geslapen hebt. Nou, dat vind ik ook wel waar. Maar aan de andere kant, als ik zeg, ik vind het wel fijn. Als je een patroon wil herkennen, dat kan je natuurlijk voor jezelf best wel lastig. Dat ding onthoudt natuurlijk alles van mij. Die kan, ja. Als ik een maand geleden me kut voel en ik voel me nu weer kut. En dan zeg, hey, wacht eens even. Dus elke keer, einde van de maand, denkt er gebeurt wat geks. Dat is natuurlijk wel. Dat zijn patronen die je zelf niet echt herkent.
1: Nee.
0: Maar mensen vinden het een beetje gek. Zeggen, je moet gewoon naar je eigen lichaam luisteren. Dat kan toch gewoon. Je hebt er niet zo'n ding voor nodig.
1: Dat is wel een beetje het kamp waar ik in zit. Aan de andere kant, ik denk inderdaad wel dat het soms fijn is om gewoon wat te kunnen meten en daar wat uit te halen. Alleen je hebt mensen die erin doorslaan.
0: Ja, uiteraard. Nee, maar dat heb je overal. Ook mensen die niet sporten. Nee, grapje hoor.
1: Doe nou niet zo.
0: Nee, maar waarom zit je in het kamp niet meten? Waarom, zou ik maar zeggen? Wat?
1: Nou, wat ik een beetje vind is dat je hebt inderdaad mensen die zich daar een soort van door laten leiden. Dus die zeggen dan, die worden 's ochtends wakker. Als ze even terug naar slaap gaan, en dus hebben ze dus slecht geslapen volgens hun apparaat. En dan zijn ze dus de hele dag een beetje down en moe. En ik ben zo moe, ik heb super slecht geslapen. Terwijl, zou je zo ook reageren op het moment dat je gewoon wakker bent geworden? Je hebt niet gezien of je goed of slecht hebt geslapen volgens een apparaat. Zou je dan net zo de hele dag gedragen en van, oh ja, mijn apparaat die. Ik doe ook een ander stemmetje.
0: Ja, maar je zou dus ook kunnen denken, ik heb goed geslapen. Als het ding is dat ik goed geslapen heb, dan ga ik tegenaan ook.
1: Nou ja, het is natuurlijk een beetje op het moment. Het is denk ik ook een beetje hoe je op jezelf inpraat. Op het moment dat jij ergens iets moet gaan doen. Ik heb laatst toevallig een artikel over gelezen. Op het moment dat je iets moet gaan doen en je praat jezelf positief toe. Je zegt, nou, jij kan dit gaat helemaal goed komen. Tjaka, dat idee. Dan heb je meer kans verslagen dan als je zegt, nou, ik weet het niet hoor. Het is niet echt iets voor jou.
0: Dus eigenlijk moet je die app programmeren die altijd positief is. Daar komt het misschien op neer.
1: Nou ja,
0: het lekker, maar je hebt altijd positieve dingen, zodat jij door het leven vliegt.
1: Dat zou kunnen. Nou, het is, ik weet niet of dit natuurlijk hetzelfde is, maar als je. Ik weet niet of je ChatGPT wel eens gebruikt. Maar als je ChatGPT iets vraagt, dan is het altijd de meest briljante vraag ooit. En als je daarna erop doorvraagt, dan zegt hij: oh, had ik mee moeten komen? Nou, wat goed dat jij hiermee komt. Nou, dan voel je jezelf een koning. Dan denk je, nou, de ChatGPT die weet gewoon minder dan ik. Ik kom nu met inzichten. Ik leer deze machine wat. Terwijl het is natuurlijk gewoon ingeprogrammeerd. Dat jij denkt, oh, wat een leuke machine. Als je denkt, nee, knuppel, daar heb ik al lang over nagedacht. Dan denk je ook, ja, zoek het even uit.
0: Anders had ik het al gezegd, ja. Als het belangrijk was. Oh ja, oké. Okay.
1: Dus dat is een beetje hoe ik erover denk.
0: Ja, precies. Dus positief programmeren.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk. Nou, misschien wordt dat wel gedaan met mij nu.
1: Ja, nou, word je gewoon heel blij van.

0: Stevie Wonder op 105 met Superstition. Je luistert naar Vrolijk Verder met Koen en Martijn hier in de studio. En mocht je nou helemaal klaar zitten voor de dead jokes, dan moet je even wachten.
1: Ja, die komen gewoon hoor.
0: Ja, zeker weten. Maar niet om 10:30.
1: Nee.
0: Die komen aan het einde van het programma.
1: Tuurlijk.
0: Dat is tegenwoordig om 11:00.
1: Nou, dat is altijd om 11:00. Maar nu blijven we ook tot 11:00.
0: dat is het verschil. Ja, precies. Ja, dat was het. Ik was er weer vergeten.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Jij zat er weer bijna jas aan te trekken. Ik moest je nog even terugfluiten. Maar dat is helemaal niet erg. Hey, Koen.
0: Ja, Martijn.
1: Ik durf wel te zeggen. Gewoon, ik durf er uit te komen.
0: Ben ik heel benieuwd.
1: Ja, ik durf wel gewoon hardop te zeggen dat wij vrienden zijn.
0: Oh, dat denk ik heel anders over. Ja. We zijn collega's op de radio, maar ik moet niet veel verder gaan, Martijn.
1: Nou, bedankt hiervoor, Koen. Nee, en de grap is, ik heb laatst een artikel gelezen, dat mannelijke vrienden over het algemeen een sterkere band hebben als ze onderling soort van alles tegen elkaar zeggen en elkaar ook gewoon voor rotte vis uitmaken.
0: Oh, oké. Wat jij vorige week bij mij deed.
1: Absoluut.
0: Oké, okay, fijn.
1: Nou, dus niet alleen vorige week hoor.
0: Vorige week zijn we echte vrienden.
1: Nou, achter je rug allemaal veel langer, maar...
0: Oké. Duidelijk. Leuk dat ik het ook weet.
1: Ja, nee, maar ik vond het opvallend. Toen zat ik terug te denken van ja, het is inderdaad waar. Want op het moment dat ik jou voor rotte vis uitmaak, dan is dat zo. Maar op het moment dat ik gewoon naar een goede bekende van mij ga en ik zeg tegen die persoon, hey, zo en zo denk ik erover en ik maak je uit voor rotte vis, dan hebben we wel een probleem. Dan hebben we niet meer een gesprek. En dat is toch apart, vind ik. En ik vraag me af of dat voor vrouwen dan ook geldt. Of vrouwen onderling die heel goed bevriend zijn, of die ook gewoon dat soort dingen...
0: Alles tegen elkaar durven te zeggen.
1: Ja.
0: Maar... dat weet ik niet.
1: Nee,
0: dat
1: weet ik ook niet. Ik weet wel dat mijn vrouw heel veel tegen mij durft te zeggen. Ik weet niet of ik alles terug durf te zeggen. Dat is weer een ander verhaal.
0: Ik wou zelfs altijd geven ongeveer. Nee, ik weet dat het... zeker. Ze durft heel veel te zeggen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik vroeg me dat af. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk. Doe jij dat ook? Spreek jij? Heb jij veel vrienden met wie je zoiets hebt van... Hey, klootzak, weet ik
0: voor
1: wat.
0: Maar voor de grap of echt serieus?
1: Nee, gewoon voor de grap.
0: Nee, ja, nee.
1: Alleen bij mij.
0: Ik heb één iemand die, als ik die bel, zegt altijd als ik opneem, zegt, als hij opneemt, zegt het heel lelijk, zegt hij. Hey, ben ik weer. Ja. Dus dat, ik denk dat ik dat mag hij zeggen.
1: Dat kan
0: ik
1: overnemen.
0: En dat is gewoon een soort begin van een gesprek. Niet altijd even leuk, maar wel van, deze keer mee begonnen. En dat mag.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nee, is toch grappig.
0: Maar is dat... Ja, dat is grappig bedoeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien sta ik wel zo op zijn telefoon. Nee, ja, dus
1: Nee, klopt dit? Klopt deze theorie volgens jou?
0: Ik zou iets anders willen formuleren. Ik denk, als ik tegen iemand vervelende grapjes durf te maken... Dan moet je je eigenlijk heel erg gevleid voelen dat ik je vertrouw, dat is het eigenlijk.
1: Ja, toch?
0: Dat je een veilig persoon voor me bent.
1: Ja, maar ik vind dat grappig. Ik vind het grappig dat je eigenlijk de personen die dichtst bij je staan gewoon het meest kan schofferen. Dat is lekker.
0: Dat is, met andere woorden niet dichtbij komen. Nee, is niet waar. Nee, het is wel leuk.
1: Ja, toch?
0: Daar heb je een Duits woordje voor, toch? Duits niet wat Maus had te zeggen.
1: Oh ja?
0: Ja. Wat ik kun je heel slecht in het Duits, maar...
1: Wat is gebeurd?
0: Umlaut. Ja, iets wat zich liept, dekt zich of zoiets. Is dat Duits? Of zoiets.
1: Ja, vrolijk verder. Kijk!
0: Was man lief, dacht nog één keer. Ik moet even de microfoon...
2: Man lief, das net
0: niet. Altijd fijn dat iemand op de reactie hebt zitten. Dankjewel, Ellie.

0: Walking on the Moon.
1: Van de Police.
0: Ja. Leuk als we het samen doen.
1: Ja, jouw goede vriend.
0: Oh,
1: toch?
0: Van de Politie.
1: Ja,
0: ja, zeker. Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja, als je denkt, waar hebben ze het over? Dit was in het vorige uur. Toen Koen vertelde dat hij niet met zijn telefoon op zijn fiets moest zitten fietsen.
0: Nee. Ik had geen lichtjes en ik had mijn telefoon gebruikt als lichtje.
1: Toen
0: had ik dus eigenlijk dubbele bekeuring. Want ik had namelijk en geen lichtje en mijn telefoon in mijn hand.
1: Ja, maar als je dat verhaal had willen horen, had je gewoon vanaf het eerste uur moeten luisteren.
0: Je kan ons terugluisteren, maar niet doen.
1: Ja, kan ik niet aanraden.
0: Hé, hey, Martijn, weet je hoe laat het is?
1: Is het tijd voor magie op de radio, Koen?
0: Zeker weten.
1: Oh, fijn.
0: Oh, nou, wat doe ik nou? Doe verkeerd knopje. Kan dat
1: nou? Het was zo magisch.
0: Ja.
1: Ah, lekker. Ja hoor.
0: Het is tijd voor magie op de radio, zoals Martijn het noemt. Ik noem het anders. Ik noem het gewoon Party en Koen. En Party en Koen is het spel wat wij spelen op dinsdagavond. Wat ga ik doen? Ik ga zo meteen een tekening maken hier in de studio. En de grap is, ik ga jou niet vertellen wat ik ga tekenen. Maar ik ga je wel exact uitleggen hoe ik de tekening ga maken. Ik zat één regel te ver in mijn hoofd. Nee, ik ga eens uitleggen hoe ik de tekening maak. En dan krijg je als het goed is exact dezelfde tekening als ik. Dus goed luisteren, het is echt knijtermoeilijk. Ik ga je uitleggen hoe je moet tekenen. Dus pak snel pen en papier of pak je telefoon of een tablet. Of doe je ogen dicht en verbeeld wat ik ga omschrijven.
1: Dat zou ik echt heel knap vinden als iemand dat kan. Dat lijkt me niet te doen.
0: Ik denk dat het vanavond lukt.
1: Oké. Okay.
0: Als je het wilt proberen, Martijn?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Ik heb je tijd genoeg gegeven om je spullen bij elkaar te rapen. We gaan beginnen. Nog één keertje. Ik ga dus uitleggen hoe ik de tekening maak. En dan ontstaat er zo meteen iets op je papier. Wat je nu nog niet weet. En hoef je nog alleen maar het goede antwoord te sturen naar ons. En dat kan. We hebben nou ook WhatsApp hier in de studio. Het is 06 105 105. En dan is het de 38 als laatste. Dus 06 105 105 38. Kan je een app sturen naar de studio en dan zien wij die binnenkomen. De snelste die wint. En als je je tekening meestuurt, dan kan je misschien nog wat secondes goed maken in de puntentelling. Wat is je te kijken, Martijn?
1: Nee, ik zit te bedenken wie die puntentelling...
0: Je kan WhatsApp, dan kan je toch een foto sturen?
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, gewoon doen. Klaar voor?
1: Zeker.
0: Komt-ie. Ik ga beginnen met een cirkeltje, maar een cirkel. Niet een al te groot cirkel. Doe een beetje de bovenste helft van je blad. Dan moet daar een cirkel. Maar dan moeten twee cirkels naast elkaar komen. En die twee cirkels zijn even groot en die raken elkaar in het midden. Ik teken even snel wat ik net verteld heb. In die twee grote cirkels heb je een linker cirkel en een rechter cirkel die elkaar dus raken. In die linker cirkel, heel belangrijk, teken je aan de rechterkant een heel klein zwart cirkeltje. Hoeft het maakt niet uit waar die rechterkant, als je maar aan de rechterkant zit. Dan hebben we de rechter cirkel. In de rechter cirkel tekenen we aan de linkerkant tekenen we ook een klein zwart cirkeltje. Nu gaan we uit die twee zwarte cirkels en gaan we onder die cirkel tekenen we nog een cirkel. Kleiner dan die andere twee. Dus onder die cirkel tekenen we nog een keer een cirkel. Hij mag hem raken, hoeft niet helemaal te raken, wat je zelf leuk vindt. En nu komt daaronder de onderste helft van de cirkel. Hoe groot mag je zelf weten? Mijn vraag aan jou is, wat heb ik net getekend in de studio? 06 105 105 38. Wil je het laten weten? En Martijn kijkt erbij alsof hij water ziet branden. Denk ik. Of hij kijkt helemaal niet meer. Mag ook.
1: Ik ben vooral benieuwd. Ik zie er wel iets in, maar okay. Ik ben heel benieuwd wat het is.
0: Oké, nou ja, dat gaan we zien. Tenminste, ga je horen. Zometeen na Maroon 5 en Christina Aguilera.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, Maroon 5 dus hier op 105 met Christina Aguilera en je Moves Like Jagger.
1: Ja, we hebben net natuurlijk magie op de radio meegemaakt.
0: Zeker.
1: We hebben gewoon Party en Koen gespeeld en er is een tekening uitgekomen. En ik weet wat ik heb getekend. En de grap is, er kwam een tekening binnen die exact hetzelfde eruit zag als die van mij.
0: Kijk.
1: Dus dat betekent dat de instructies in ieder geval duidelijk waren.
0: Dat is ook een keer leuk.
1: Ja. Vorige week was dat absoluut niet het geval namelijk. Maar ik moet wel zeggen dat ik het lastig vind om hier een naam aan te geven. Het is een soort van ogen, neus en mond.
0: Ja. Een gezichtje.
1: Een hoofdje. Nou, ja. Een hoofdje, dan moet je ook een vormpje omheen tekenen. Ik dacht eerst even dat SpongeBob was namelijk. Maar er een vierkantje mee gemoeten. Ja, hij staat ook op mijn telefoon, hè? Dus dan lijkt het al een beetje op SpongeBob.
0: Ja, nee, ik had niet per se iemand personage in. Ik kan het, vond ik wat moeilijker maken, dat we echt een personage gaan doen.
1: Ja, dat is goed. Gaan we Woody Woodpecker tekenen.
0: Ja, papier. Donald Duck.
1: Ja,
0: blijkt ook even komen. Ja. Nee, hey, de snelste inzending was, die was ook echt heel mooi getekend. Die was van Paul. Gefeliciteerd, ja. Paul.
1: Hatsa.
0: Ja.
1: Ja, die heb je binnen.
0: Dat.
1: Een ferme, warme handdruk van mij en Koen. Over de eter.
0: Bij deze.
1: Kijk. Hey, net heb jij natuurlijk jouw spelletje gespeeld. Dat betekent dat ik nu mijn magische momentje mag beleven hier op de radio.
0: Nou, vooruit dan.
1: En dat is namelijk Martijn's muziekmomentje. We zitten natuurlijk lekker laat in de avond al. Dus dat betekent dat ik nu ook gewoon wat stevigers mag draaien. En wat ik ga draaien, dat is iets uit begin. Wat ik niet ga draaien is niet uit begin.
0: Nee, hij knalt eruit.
1: Oh mijn god.
0: Ja, sorry.
1: Nou ja zeg.
0: Ja. Ik kan alleen de preview laten horen, maar volgens mij is het heel kort.
1: Nee, dan moeten we dat niet doen. Nee. Dat is zonde. Nee. Dan ga ik proberen om dat zo meteen recht te trekken. En dan moeten we nu gewoon eventjes. We hebben net Moves Like Jagger gehoord. Maar nu wil ik wel even horen hoe Mick Jagger dan echt beweegt.

0: Rolling Stones met Jumping Jack Flash. We hadden ervoor natuurlijk Moves Like Jagger, dus dan moeten we ook eventjes laten zien hoe die het echt doet. En
1: best goed.
0: Het nog goed. Ja, ja hoor, absoluut. Klinkt lekker.
1: Zeker. Je luistert naar Vrolijk Verder en we zijn bijna aan het einde, Martijn.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, het is even doorbijten geweest natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Maar wat natuurlijk wel even jammer is, en ik weet dat heel veel luisteraars staan natuurlijk op zaten te wachten. Martijn, muziekmomentje. Ik baal een beetje, want we krijgen de techniek gewoon eventjes niet recht getrokken. Dus dat betekent dat we hem volgende keer gewoon eventjes helemaal goed gaan neerzetten. En dan hou je er eentje te goed.
1: Oh. Volgende keer twee?
0: Volgende keer twee, of ja drie. Hoor. Of drie, ja hoor. Ik ben er helemaal klaar voor. We kunnen natuurlijk ook gewoon Café 105 even overslaan. Houden we die deur even gewoon strak dicht.
1: We gaan erover nadenken. Suggesties kunnen komen naar 06-105-105-38. Hey, einde van de show. Dat betekent dat we tijd is voor de dead jokes.
0: Dat klopt.
1: Fijn.
0: Ja, nou dan zou je natuurlijk nu afvragen, oké, maar wat zijn die dad jokes dan precies? Nou, dad jokes is natuurlijk heel eenvoudig. Dat is op het moment dat je gewoon hele foute, flauwe grappen maakt. Misschien wel moet maken, omdat je vader bent. Nou, wij zijn allebei vader. We hebben dat recht verdiend. Dus wij sluiten het programma stevast af met foute grappen. Oké.
1: Weerman. Oh, sorry. Een grapje.
0: Wat is dit dan?
1: Ik dacht, ik doe een lang liedje, maar dan komt de tekst erin. Wist ik niet.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Oké, sorry, excuses.
0: Nee, dat geeft niet.
1: Ja, dus de dead jokes.
0: Ja, nou ja, we hebben dat in een spelvorm gegoten.
1: We staan hier gewoon recht tegenover elkaar. En we gaan gewoon om de beurt gaan we 1-1...
0: flauwe grap op elkaar afvuren. Ja.
1: En dan is degene die als eerste lacht is af.
0: Ja.
1: Hebben we er 4 gehad en er is niks grappigs, dan
0: gaan we naar huis.
1: Ja, en dan volgende week weer een poging.
0: Ja, zo is dat. Dus mocht het zometeen na 1 grap al afgelopen zijn, dan zeggen we nu alvast 1 fijne avond.
1: Zeker.
0: Hartstikke bedankt voor het luisteren.
1: Zeker. Zijn naam is Martijn.
0: Hier tegenover mij, Koen.
1: En volgende week zijn we er weer om 9 uur.
0: Nou, 9 uur scherp.
1: Okay.
0: Ik weet niet of ik er ben, maar jij bent er sowieso.
1: Ik ben er sowieso.
0: Dat bedoel ik. Hey, wie zal er beginnen?
1: Nou, laat mij maar, want ik heb nieuws. Ik kwam dus achter dat de bakker bij ons is gearresteerd. Oh. Omdat hij dus coke dealde.
0: Jee.
1: Ja. Nou, ik was echt best wel verbaasd. Weet je, ik dan denk je iemand te kennen. Ik kom er al in al jaren vaste klant. En ik nooit weet dat die bakker was.
0: Mensen kunnen je verrassen, hè?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb toevallig ook superleuk nieuws. Want ik ga dus binnenkort met mijn baas op vakantie. Ja, hij zegt, hey, als je zo doorgaat, dan gaan we naar de Filistijnen.
1: Oké. Ja, ik kan het.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken.

0: Vibes op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
4: Dit is 105. Het is middernacht.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgt.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.